0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja, welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En wat een geweldige tijd hebben we tot nu toe al gehad. We hebben het over hele mooie onderwerpen gehad. En verleden week hebben we het gehad over bekering, wat het dan precies is. Het is het veranderen van richting in je denken. Je gaat anders denken. Je wendt je af van je oude leven. En het is iets wat plaatsvindt in jouw hart. Niet alleen in je mond, maar vooral in je hart. Je bekeert je in je hart. En dan vervolgens bekeer je tot de levende God. Je wendt je weg van je oude leven. En je wendt je tot je levende God. Tot de levende God. Je realiseert je dat je het niet alleen kan. Je realiseert je dat je een verlosser nodig hebt. Je realiseert je dat je een heiland nodig hebt. En daarom bekeer je je weg van je oude leven, waarin je het allemaal probeert zelf te doen. En dan vervolgens keer je je tot de levende God. En wanneer je dat doet, zeg maar, dat noemen we dan bekeren. En in die bekering gebeurt er iets. In die bekering word je opnieuw geboren. In die bekering word je een nieuwe schepping. Maar de allereerste stap voordat jij een nieuwe schepping kunt worden, voordat Gods geest binnen in jou kan komen en je op kan wekken tot die nieuwe mens, voordat Gods geest bij jou kan komen, jou kan transformeren en je een nieuwe schepping kan maken. 2 Korinthe 5, 17 zegt, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Om jou een nieuwe schepping te maken, voordat hij dat kan doen, moet jij je eerst bekeren. En God, 1 Samuel 16, vers 7, ziet het hart aan. Dus het is belangrijk dat jij gelooft met je hart en beleidt met je mond dat Christus de Zoon van God is en dat hij is opgestaan uit de dood. En op het moment dat je dat doet, bam, dan wordt het zo op je rekening bijgeschreven en word jij een kind van de Allerhoogste. Daar hebben we het over gehad. En dat was in feite de allereerste stap naar de volheid die God voor ons heeft. De allereerste stap naar een leven in overwinning. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden uit genade en hoe we gered kunnen worden, gerechtvaardigd kunnen worden uit genade. Dus worden behouden uit genade, gerechtvaardigd uit genade. We hebben het gehad over eeuwig leven, wat de Vader kennen is. Weet je, en het is gewoon zo ongelooflijk mooi en zo ongelooflijk belangrijk om deze dingen te begrijpen. Dat we niks kunnen verdienen, maar dat we alles kunnen krijgen. Dat we niks hoeven te doen, maar dat hij alles al heeft gedaan. En dat we hem nodig hebben, omdat we zonder hem hopeloos verloren zijn. Maar dat het geen probleem is, omdat hij beschikbaar is voor iedereen die hem wil hebben. En we hebben hem nodig, maar niet iedereen wil hem. Maar degene die hem wel willen, staat hij met open armen, staat hij die op te wachten en zegt hij, hier ben ik. En dat is gewoon fantastisch. Weet je, nou laten we zoals altijd even beginnen met gebed. Vader, dank u wel weer. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Jezus, het woord, het vlees is geworden, is de waarheid en is uitgewandeld onder ons. Vader, het laat ons zien wie wij zijn in u, wie u bent in ons, wat we vermogen in u. En het laat ons zien wie u bent en dat u gewoon volmaakt bent, Vader. Het laat ons uw ware hart en karakter zien. En we zijn zo dankbaar voor uw woord, Heer. We zijn zo dankbaar voor wie u bent en hoe u ons laat zien wie we zijn. Ik loof en prijs uw naam, Heer, gewoon om wie u bent. U bent onze papa, u bent onze God. U bent alles, Vader. U bent alles. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen. En dank u wel voor uw woord. Ik bid dat mensen bemoedigd en opgebouwd zullen worden. Geraakt zullen worden door uw waarheid, Heer. U bent een goede God. En alle eer is voor u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen, amen, amen. Nou, de les waar ik het met jullie over ga hebben is de waterdoop. En de waterdoop is in feite de tweede stap die we nemen om in de volheid te komen die God voor ons heeft. Nou, ik ga proberen om het een beetje in Jip en Janneke taal uit te leggen. Maar op het moment dat wij Jezus aannemen als Heer en Verlosser, op het moment dat wij ons bekeren en de opstandingskracht van de Heilige Geest komt binnen in ons en hij wekt ons op tot die nieuwe mens, dan hebben we in principe de volheid die het koninkrijk van God met zich meebrengt en de volheid wat in genade is voorzien, hebben wij al op onze rekening bijgeschreven gekregen. Het is al van ons, het is al van jou, het is al van mij, het staat al op onze rekening. Maar om erin te gaan wandelen, om het manifest te zien worden in ons leven, zijn er een aantal stappen nodig die we moeten nemen. Eigenlijk is het zo dat Wanneer je die stappen niet neemt, A, je niet gehoorzaam bent. Terwijl God vraagt echt gehoorzaamheid van ons. En gehoorzaamheid is niet een lelijk woord. Gehoorzaamheid is gewoon van vertrouw je mij. Want als je mij vertrouwt, dan doe je wat ik van je vraag. Hij zegt in Lucas 6:46, waarom noemt u mij Heer en doet niet wat ik zeg? Weet je, hoe kun je Jezus aannemen en dan vervolgens niet gaan wandelen overeenkomstig wat hij zegt dat wij kunnen doen en wat we moeten doen? Hoe kunnen we dan zeggen van dat hij onze Heer is? Als hij Heer is, bepaalt hij. Hij betaalt, dus hij bepaalt. Amen. En hij heeft gewoon bepaald dat er bepaalde stappen genomen dienen te worden om te komen wandelen in die volheid die hij voor ons heeft. Zoals we bijvoorbeeld, en dat zijn allemaal lessen die allemaal nog aan bod komen, maar zoals we bijvoorbeeld zonder geloof kunnen wij niet wandelen in wat in genade is voorzien. Want genade alleen kan jou niet behouden. Geloof alleen kan jou ook niet behouden. Het is je geloof in die genade. Nou, daar ga ik later allemaal wel dieper op inkomen. Maar zal ik wel wat dieper op ingaan. Maar het is belangrijk dat we de sleutels gaan toepassen die hij ons gegeven heeft om te wandelen in datgene wat hij voor ons tot stand heeft gebracht. En om te gaan stappen in de volheid, om gehoorzaam te zijn, om die stappen te nemen om in de volheid te komen, kunnen we komen te wandelen in hetgene wat hij in genade voor ons tot stand heeft gebracht. En wat hij voor ons gewrocht heeft met zijn dood en zijn opstanding, daar kunnen we dan in gaan wandelen. Het is al op onze rekening bijgeschreven, het is al beschikbaar gemaakt voor iedereen die gelooft, maar we moeten er wel stappen in maken om erin te gaan wandelen. Nou, die drie stappen, zeg maar, om in die volheid te komen, om het maar zo te zeggen. En daar bedoel ik eigenlijk mee, het is allemaal beschikbaar, maar jij moet stappen maken om erin te komen. Die drie stappen die zijn we nu aan het behandelen. Verleden week hebben we behandeld de allereerste stap. Dat is dat we opnieuw geboren moesten worden, dat we een nieuwe schepping moesten worden in Christus Jezus. En we konden alleen maar opnieuw geboren worden wanneer we ons zouden bekeren. Dus je bekeert je gaat anders denken. En op het moment dat je je bekeert en dan in je hart gelooft en met je mond beleidt dat Jezus de Zoon van God is en opgestaan is uit de dood. Op dat moment word jij een nieuwe schepping. Komt de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou en maakt jou een nieuwe mens. Dat is die allereerste stap, je bekering. Wat dat is, want er zijn drie dopen die ons helpen om in die volheid te komen. En de eerste doop, die heb je dus gehad op het moment dat je je bekeerd hebt en Jezus hebt aangenomen en een nieuwe schepping bent geworden, die opnieuw bent geboren. Dat was namelijk de Heilige Geest die jou doopte in Christus. Hij doopt jou in zijn dood. In Romeinen 6 staat, weet u dan niet dat u met hem gedoopt bent in zijn dood? Wij zijn met hem gedoopt in zijn dood, opdat evenals Christus ook wij zouden komen te wandelen in de wil van God, in de heerlijkheid van God. En dus in een nieuw leven zouden komen te wandelen. En dat nieuwe leven is in Christus. Dus Jezus, wij zijn gedoopt in zijn dood. En dat gebeurde door de Heilige Geest. En op het moment dat we gedoopt werden in zijn dood, werden we als het ware gedoopt in zijn lichaam, werden we gedoopt in alles wat hij is. In 1 Korinther 12 vers 13 staat geschreven, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Of we nou Joden zijn, Grieken zijn, slaven zijn, vrije zijn, wij allen zijn van één geest doordrenkt. Dus op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, komt de opstandingskracht van de Heilige Geest. En de opstandingskracht van de Heilige Geest, die vervult jou van binnenin en die maakt jou een nieuwe schepping, die geeft jou een nieuwe natuur. En die verzegelt dan ook die nieuwe natuur, Efeze 1 vers 13. En in die nieuwe natuur heb jij de natuur van God gekregen. De natuur die heilig, puur en smetteloos is. Daarin werd jij volmaakt gemaakt in Christus. Ik geloof dat er staat in Colossense 1 vers 13 dat we volmaakt zijn geworden in Christus. Dus wij zijn in hem gedoopt, in zijn dood gedoopt. Opdat wij net als Christus, die is opgewekt door de opstandingskracht van de Heilige Geest, wat we kunnen lezen in Efeze, hij is door de opstandingskracht van de Heilige Geest opgewekt, zo werden wij ook opgewekt door de Heilige Geest op precies dezelfde wijze tot die nieuwe mens. Tot die nieuwe mens die wij nu zijn in Christus. Dus dat was de allereerste doop. De Heilige Geest die jou doopt in Christus. Jij bent gedoopt in zijn dood. Weet je, er schiet me een tekst te binnen op dit moment van in Hebreeën 6. Daar zegt Paulus van, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering en van dode werken en van geloof in God. En van de leer van de dopen, van de handoplegging en van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. Weet je, en eigenlijk zegt hij van, dit weten jullie toch wel. Want Paulus had zoveel mensen onderwezen en had al zoveel uitleg gegeven in synagogen en weet ik wat allemaal. En hij had al zoveel gesproken daarover. Dat is iets van, het is tijd om verder te gaan. En we gaan niet opnieuw dat hele fundament leggen, want we begrijpen nu wel hoe het zit. Maar je zult verbaasd zijn hoeveel christenen of mensen die in de kerk komen. Mensen die bezig zijn met het geloof. Wat dan ook. Maar hoeveel mensen, christenen en mensen die denken dat ze christen zijn, maar het in feite nog niet zijn, omdat ze nooit deze stap hebben ondergaan, helemaal geen idee hebben van dit soort dingen. Ze hebben geen idee van bekering. Ze hebben geen idee van dat je opnieuw geboren moet worden. Ze hebben geen idee van dat je, waarom je gedoopt moet worden door onderdompeling. En ze hebben er geen idee van dat je de doop met de Heilige Geest moet ontvangen om in die volheid te komen wandelen. Ze hebben er geen idee van wat hun identiteit is, wat hun autoriteit is, wat ze vermogen, wat Jezus voor ze tot stand heeft gebracht, wat in genade voor ze is voorzien. Ze hebben er geen idee van hoe ze vrijgemaakt zijn van de wet, hoe ze vrijgemaakt zijn van religie, van dode werken. Ze hebben er geen idee van. En daarom is het belangrijk om toch dat fundament te leggen. En dat is precies wat we doen met die One Basics. We leggen gewoon het fundament. Of je nou een pasgelovige bent, of je al jaren in de kerk komt, of misschien ben je wel tot geloof gekomen, maar ga je niet naar een kerk. Ik weet niet wie je bent en waar je vandaan komt, maar ik geloof dat dit heel veel mensen kan zegenen door dat fundament op de goede manier te leggen. Gewoon op de goede manier het fundament te leggen en dan daarop verder te gaan bouwen, zodat we verder kunnen gaan tot die volmaaktheid. Dus het is heel belangrijk dat we deze dingen behandelen. Ook al is het voor sommige mensen misschien Jip en Janneke. En hebben ze iets van, ja, maar dit wist ik al. Nou, dat is hartstikke mooi voor jou. Maar er zijn zoveel mensen die het nog niet weten. En daar doen we het voor. Amen. En het is ook goed om gewoon je denken te vernieuwen. En verfrist te worden. En dingen weer eens eventjes allemaal op een rijtje te krijgen. Want we moeten dingen niet voor granted nemen. Weet je, van nou ja, het is, dat maakt allemaal niet uit. En weet ik wat dan. Nee, het is belangrijk dat we hier heel serieus in zijn. Want we moeten God niet lichtzinnig nemen, want God is niet lichtzinnig. God is God. God is God. Amen. Nou, ik zal maar niet gaan zingen, want dan raak ik een hoop luisteraars kwijt. Halleluja. Maar die eerste doop is dus de Heilige Geest die doopt jou in Christus. En dan de tweede doop, dat is dan de waterdoop. En dat is de discipel die jou doopt in water. Nou, in Johannes 4 vers 2 staat geschreven, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Jij bent zijn discipel, ik ben zijn discipel. En als wij discipelen zijn van Jezus, mogen wij ook dopen. Daar ga ik het dan nu allemaal verder niet over hebben. Maar jij kan gewoon dopen in de naam van Jezus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je, kan jij gewoon dopen als jij een geestvervuld kind bent van de Allerhoogste. En als jij een discipel bent van Koning Jezus. Dus, en dan heb je de derde doop. En dat is de doop met de Heilige Geest. Hè? Jezus doopt jou in de Heilige Geest. Dus het eerste is de Heilige Geest die jou doopt in Jezus. En dan is er vervolgens Jezus die jou doopt in de Heilige Geest. Halleluja. In Matthäus 3 vers 11 staat, ik doop u wel met water. Dat zegt Johannes de Doper. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij, Jezus, zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Halleluja. Hij zal je dopen met vuur. Hij zal je dopen met de Heilige Geest. Nou, over de doop met de Heilige Geest gaan we het in de volgende les hebben. Heel interessant ook. Maar vandaag gaan we het hebben dus over die waterdoop. Nou, Jezus zegt in Matthäus 28 vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Hij zegt dus, ga heen, onderwijs hen allen en doop hen. Nou, dit lijkt mij een behoorlijk duidelijke taal. En daar hoeven we verder ook niet moeilijk over te doen. Wat moeten we doen? We moeten heen gaan. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we ze onderwijzen. Wie? Hun allemaal. En dan moeten we hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je, in het boek Handelingen, tijdens de uitstorting van de Heilige Geest, dat Petrus vertelt dat Jezus de Christus is, dat Jezus de Messias is en de Verlosser is, worden de mensen diep in hun hart geraakt. En dan vragen ze aan Petrus, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus in Handelingen 2 vers 38, hij zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus wat moeten we doen? Petrus zegt wat we moeten doen. Bekeer u, daar hebben we het verleden week over gehad. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Nou, je zonden zijn je vergeven op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser. Maar ze worden afgewassen in het waterbad, halleluja. En u zult, wat een belofte is, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dit is ook weer duidelijke taal. De Bijbel is gewoon heel duidelijk. Dus een ieder van u dient gedoopt te worden. En een ieder betekent in het Grieks, het betekent in het Hebreeuws, het betekent in het Engels, in het Nederlands, in het Turks. Het betekent gewoon iedereen. Dat is wat een ieder betekent. Nou, die mensen die dat woord hoorden, wat Petrus sprak daar in het boek Handelingen, in Handelingen 2, die namen zijn woord met vreugde aan. En zij werden diezelfde dag, werden zij meteen gedoopt. Dat is ook weer zo'n dingetje waarmee we gelijk alle traditionele, religieuze, wettische en weet ik veel wat voor namen we er allemaal aan kunnen geven, regeltjes gewoon onderuit kunnen halen. Zij werden dezelfde dag meteen gedoopt. Ze werden dezelfde dag meteen gedoopt. Handelingen 2 vers 41. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Op diezelfde dag. Nou, de waterdoop is zeer belangrijk en hij is zeer krachtig. Het is de bevestiging dat je bent veranderd van identiteit. Het is de bevestiging naar alles en iedereen dat je veranderd bent van identiteit. Dat je veranderd bent van duisternis naar licht. Dat je veranderd bent van een slaaf naar een zoon. Dat je veranderd bent van een wees naar een zoon. Dat je veranderd bent van dood naar leven. Dat je veranderd bent van kapot naar heel. En vanaf het moment dat je ja zegt tegen koning Jezus en jij wordt opnieuw geboren, sterft jouw oude zondige mens gelijk op dat moment. Jouw oude zondige mens is gewoon compleet weg en uitgedelgd. Nou, je moet dat lijk niet blijven meesleuren op je schouders, want dat gaat stinken, dat gaat rotten. Nee, je moet die oude mens begraven. Dat is niet meer wie jij bent. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik moet minder worden, hij moet meer worden. Weet je, en die oude mens die moet dus gewoon begraven worden. En ik wil jou gewoon vragen. Ben jij al begraven? Want als je nog niet begraven bent, moet je laten begraven. Zie je, die waterdoop, die is niet meer en minder dan jouw begrafenis. Je stierf met Christus, je wordt begraven met Christus en je staat weer op met Christus. Dat is wat er gebeurt. Het is simpelweg geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. En het is gewoon mega belangrijk. Gehoorzaamheid is niet iets lelijks. Gehoorzaamheid zegt gewoon, ik vertrouw u. Als je God gehoorzaamt, zeg je daarmee, ik vertrouw u. Ik geloof u en ik vertrouw u. In Markus 16, vers 16 staat geschreven, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Nou, rijst natuurlijk de vraag, moet ik gedoopt zijn met de waterdoop om behouden te zijn? Moet ik gedoopt zijn met de waterdoop om gered te zijn, om vergeven te zijn? Als ik niet gedoopt ben met de waterdoop, kan ik dan wel voor eeuwig bij de Vader zijn? Ga ik dan niet alsnog verloren? Nee, jouw wedergeboorte is niet afhankelijk van de waterdoop. En ook dat wordt in heel veel kringen gezegd. Eerst willen ze niks met de doop te maken hebben en vervolgens als ze dan wel met de doop te maken gaan krijgen, zeggen ze, ja, je moet gedoopt worden, anders ben je niet gered. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, lieve broeders en zusters. De waterdoop getuigt van jouw wedergeboorte. Het is een expressie van de keuze die je hebt gemaakt om Jezus te volgen en dat je met hem bent gestorven. Stel dat je vandaag Jezus aanneemt als jouw Heer en Verlosser. Een voorbeeld. Stel dat je Jezus aanneemt vandaag als jouw Heer en Verlosser. En stel dat er niet gelijk water is waar jij gedoopt kan worden. Of het vriest buiten en alle meren zijn dicht. Weet ik veel. Verzin maar wat. Maar je kan vandaag niet gedoopt worden. En stel dat je daarom de doop uitstelt tot morgen. Maar vannacht sterf je. Ga je dan verloren omdat je niet bent gedoopt? Nee, dat ga je niet. Op het moment dat je je bekeert en Jezus aanneemt, word je meteen behouden, word je meteen een nieuwe schepping, word je meteen heilig, puur en smetteloos, word je meteen rechtvaardig voor de levende God, word je meteen allemaal compleet nieuw gemaakt, je wordt een nieuwe mens, je wordt aangenomen als zoon, je wordt een erfgenaam van het koninkrijk van God, je roept Abba Vader, de geest van God, zoon is in je hart uitgestort, die roept Abba Vader, alles is gelijk, perfect, volmaakt en helemaal 100% goed tussen jou en God, er is vrede tussen jou en God, je bent behouden, je bent gered, je bent vergeven, je bent gekocht, je bent betaald, je bent van hem, je bent zijn eigendom. Bam. Weet u dan niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is, die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam die van hem is. Weet je, lieve mensen, wij zijn op het moment dat we Jezus aannemen, zijn wij een tempel geworden van de Heilige Geest. Hij komt binnen in ons wonen, we zijn gekocht, duur gekocht en wij behoren hem toe. Dat raak je nooit meer kwijt, of je nou wel of niet gedoopt bent. Of je nou wel of niet gedoopt bent. Op het moment dat je je bekeert, is dat gewoon gelijk een feit. Maar de waterdoop is daar een getuigenis van naar de wereld. Het is er een getuigenis van, een statement in de hemelse gewesten. He, naar de overheden, de macht en de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat je gewoon zegt, hey, luister eens, ik weet niet hoe het met jullie zit, jongens, maar ik hoor vanaf vandaag bij Jezus. Ik hoor vanaf vandaag bij de koning der koningen en de heren der heren, bij mijn majesteit. Kijk, ik ben met hem gestorven, ik ben in hem gedoopt en nu word ik hier begraven. Mijn oude mens blijft achter in dat water en ik sta op met Christus in een nieuw leven. En de Satan, jij hebt helemaal niks meer tegen mij. Halleluja. Weet je, en er komt gewoon vrijheid en al die rotzooi wordt van je afgewassen. Dat is gewoon fantastisch. Je laat gewoon in de hemelse gewesten zien, ik hoor nu bij Jezus. Het is de volgende geloofstap die je neemt nadat je voor Jezus koos. Nou, ik wil je wel zeggen, je moet je zo snel mogelijk laten dopen. Het liefst meteen na jouw bekering. Toen Petrus in het huis kwam van Cornelius, en Cornelius en zijn huisgezin waren daar bij elkaar, en allemaal andere leden waren daar bij elkaar om het woord van God te horen, en zij het woord van God hoorden en de Heilige Geest viel op hen, dan zegt Petrus zegt in Handelingen 10 vers 47... zegt hij, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En er beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Op hetzelfde moment dat zij tot geloof kwamen, op hetzelfde moment dat de Heilige Geest op hen viel, op hetzelfde moment werden zij gedoopt. Zelfde dag. Een ander voorbeeld in de Bijbel is die Ethiopische kamerheer. Hij was onderweg, hij was Jesaja aan het lezen. Filippus werd weggeleid door de Heilige Geest naar een eenzame plaats en kwam daar die kamerheer tegen. En hij zei, begrijpt u ook wat u leest? En hij zei, hoe kan ik het begrijpen als niemand me uitlegt? En vervolgens, dan gaat hij zitten en dan legt hij hem op basis van dat schriftgedeelte, legt Filippus hem het evangelie uit, zoals alleen een echte evangelist dat kan doen. En dan vervolgens, dan komen ze langs water en dan zegt die Ethiopische kamerheer, die zegt in Handelingen 8 vers 36, terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus de Christus, de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Zie je, hij geloofde gewoon in heel zijn hart. En als jij met heel je hart gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat hij voor jou gestorven is opgestaan en dat hij leeft vandaag de dag, dat hij levend is en zit aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten, ben jij gewoon klaar om gedoopt te worden. Dus daar kom ik zo meteen misschien nog wel even op. Maar die cipier die Paulus en Silas had vastgezet, die cipier die uiteindelijk gewoon naar binnen viel omdat de hele fundamenten van de gevangenis geschud werden, alle deuren sprongen open en weet ik wat allemaal. En die cipier die had zoiets van, wow, wat gebeurt hier zo? Hij wist gewoon, dit is gewoon God. Weet je, en dan komt hij bij een, dan gaat hij op een gegeven moment hun wonden wassen en weet ik wat allemaal. En hij zegt tegen hen, in Handelingen 16 zegt hij, Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Handelingen 16 vers 30. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Welke stappen moet ik nemen? Leg het maar uit, wat moet ik doen? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Dus dat is het allereerste, u en uw huisgenoten. Dus geloof alleen. Je stelt je geloof in datgene wat ik net tegen jou zei. Dat Jezus de Zoon van God is, dat hij gestorven is voor jou en weer is opgestaan, dat hij vandaag leeft. Geloof dat en als je dat gelooft, zul je zalig worden. Dat is de eerste stap, je bekering, wedergeboorte. Amen. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt. Hij werd onmiddellijk gedoopt. En al de zijn, hij werd onmiddellijk gedoopt. Je moet het dus niet in stukjes gaan lopen knippen door een maanden of soms jaren tussen te laten zitten. Dat is niet hoe het woord van God het ons leert. Ja, nee, ik moet eerst mijn leven op orde hebben. Hadden die 3000 in het boek van Handelingen hun leven op orde toen ze dezelfde dag gedoopt werden? Gingen ze eerst allemaal een witte jurk ophalen thuis? Gingen ze eerst allemaal een getuigenis op papier zetten? Gingen ze eerst een hele familie uitnodigen en vrienden en kennissen en een hele filmcamerateam en weet ik wat allemaal? Nee, ze werden gewoon diezelfde dag meteen gedoopt. Maar de rest is niet belangrijk. Belangrijk is dat je gedoopt wordt. Weet je, en dan vertellen ze later al wat er allemaal gebeurd is. Ze konden gewoon gelijk meteen gedoopt worden. En jouw leven is op orde zodra je ja zegt tegen koning Jezus. Je leven hoeft niet op orde te komen. Hij is op orde op het moment dat je ja zegt tegen de Heer. Ja, heren, bam, je leven op orde, alsjeblieft. En that's it. En dan ben je gelijk klaar om gedoopt te worden. Je hoeft niet eerst allemaal door allerlei studies en allemaal onzin heen te gaan. Dan weet ik het allemaal. Het is prima als je een studie doet, maar doe hem op dezelfde dag dat je Jezus hebt aangenomen. Weet je, doe het gewoon zo snel mogelijk. De Bijbel leert ons dat mensen meteen werden gedoopt. Dus waarom zouden wij het dan anders moeten gaan doen? Jezus zelf die werd zelfs gedoopt. Jezus werd zelf gedoopt. Matthäus 3 vers 16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Weet je, op het moment dat hij gedoopt werd, boom, zei God, dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Weet je, en als Jezus al gedoopt werd door onderdompeling, hoeveel te meer moeten wij dan wel niet gedoopt worden met onderdompeling? Als hij al gedoopt werd. Laten we dat maar gewoon doen, zei hij tegen Johannes, zodat alle gerechtigheid vervuld zal worden. Nou, laten wij het dan ook maar gelijk doen, zodat alle gerechtigheid vervuld zal worden. Het is er toch niet voor niks ingesteld? Hij zegt het toch niet voor niks, lieve mensen? We moeten gewoon gehoorzaam zijn in het woord en hij leert ons meteen dopen. Dan zullen we zoon en een dochter zijn in wie hij een welbehagen heeft. Halleluja. Ik predik mezelf weer blij. Hoe zit het met die zogenaamde kinderdoop? Mensen, ik ga er niet te lang op in. En ik wil ook niemand kwetsen. Maar lieve mensen, die bestaat niet. Er bestaat niet zoiets als een kinderdoop. Dat kun je niet terugvinden in de Bijbel. Nergens in de Bijbel. Dat kindjes opgedragen werden, dat ze gedoopt werden. Het is ook geen vervanging van de besnijdenis op de achtste dag. Is het ook niet, want er staat nergens in de Bijbel dat zo moet. Als het niet in de Bijbel staat, dan is het niet zo. Of het staat er niet en het staat er niet. Weet je, het is nergens dat ik kan zeggen van, oh ja, nou, hier staat wel duidelijk echt dat kleine kinderen gedoopt worden. Nee. Waarom? En omdat jouw ouders kunnen niet voor jou beslissen of jij je wel of niet laat dopen. Het moet jouw keuze zijn. Het is iets tussen jou en de Heer. Direct na jouw bekering moet je meteen gedoopt worden. Dat hebben we allemaal gelezen, daar hebben we het allemaal over gehad. Maar een baby of een kind dat zich nog niet bewust is van goed en kwaad, kan zich nog helemaal niet bekeren. Hoe kan hij zich dan bekeren en zich vervolgens laten dopen? Dat kan hij helemaal niet, want hij is zich nergens van bewust. Dus dan kan het ook niet kiezen om gedoopt te worden. En een vader en een moeder kunnen niet kiezen voor het kind om het kind te dopen. Ze kunnen ook niet kiezen voor het kind om het kind te laten geloven. Ze kunnen ook niet kiezen voor het kind om het kind een christen te laten worden. Dat kan je kan opschrijven in het boek van een kerk. Je kan het lid laten worden. Je kan er foto's van maken. Je kan er een hele doopdienst omheen bouwen. En weet ik wat allemaal. Maar dat kind kan nog steeds rechtstreeks naar de hel toe gaan. Als het niet zelf een keuze maakt ergens in zijn leven. Om Jezus Heer en Meester van zijn leven te maken. En om zichzelf te laten dopen. En om te gaan wandelen overeenkomstig de wil van God. En gehoorzaam te zijn aan zijn woord. Je ouders kunnen dat gewoon niet beslissen. Met alle respect en alle liefde. Hoe goed je het ook bedoelt. De zogenaamde kinderdoop maakt niemand zalig. En is ook gewoon niet rechtsgeldig. Dus als jij als kind of baby bent gedoopt. En je bent nu tot levend geloof gekomen. En je hebt dus zelf een keuze gemaakt om Jezus te volgen. Dan is het zaak dat jij alsnog gedoopt gaat worden. Lieve broeder of zuster, wie je ook bent. Ik zeg het echt niet om te veroordelen, ik zeg het echt in liefde. Dit is wat het woord van God zegt en we moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. En niet gehoorzaam zijn aan onze familie, niet gehoorzaam zijn aan de pastor, aan de voorganger of aan de dominee of kan mij het schelen wie. Nee, we moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. We hebben alleen maar te dealen met God. En als de rest dat niet accepteert, dan is dat jammer voor hun. Weet je, maar als jij je leven wilt behouden, zul je het verliezen. En als je het zult verliezen omwille van hem en om het evangelie, dan zul je het vinden. En het leven wat je zult vinden dat God van je heeft, is 100.000, 100 miljoen keer beter dan het leven dat je ooit voor jezelf zou kunnen bedenken. Echt waar. Als jij opstaat voor God, staat God op voor jou. En zal hij alles ten goede laten medewerken. Ook al lijkt het in het begin alsof je alles kwijtraakt als je bepaalde keuzes maakt. Maar niets is minder waar. En als je het kwijtraakt, dan had het zo moeten zijn. Maar ik weet zeker dat op het moment dat we opstaan voor God en dingen beginnen te doen voor God, dat God erboven natuurlijk kan worden in je leven. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer, niemand wilde wat te maken hebben met mij, vanwege mijn moeder wel, maar de rest niet, vanwege het geloof. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal tot geloof gekomen, omdat ik standvastig was en zei van, nee, ik kies gewoon voor koning Jezus. Anyway, weet je, geloven red je. Maar je moet je geloof wel uitdrukken in daden, in je handelen en in je wandelen, anders is het een doodgeloof. En Jacobus 7, 17 zegt, het geloof is dood als het geen werken heeft in zichzelf. Weet je, en als iemand zegt, ja, u hebt geloof en ik heb werken, laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Weet je, we moeten gehoorzaam worden aan het woord van God. Laat je dopen en wel zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Amen. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is zo. De volgende stap na jouw bekering en wedergeboorte, volgens de Bijbel, is de waterdoop. En die vindt meteen na jouw bekering plaats. Dus Handelingen 22 vers 16. En nu, waarom aarzel je? Sta op en laat je dopen. Amen. Nou, mijn tijd zit erop. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Deze, als je vragen hebt of opmerkingen hebt, dan stuur je het maar naar info@johantoet.com. Als je kritiek hebt, houd het dan maar voor jezelf. Van de zonde van je adem. Ik blijf gewoon dicht bij het woord van God en gewoon God volgen. Maar goed, je mag natuurlijk altijd met ideeën en gedachtegangen komen. En dan kijken wat we daarmee kunnen doen. God bless you. En ik hoop dat we je volgende week weer mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van Basics. Tot dan.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach a series that I just started this last Monday talking about the power of imagination. I have a brand new book on this, and I tell you, this is a powerful, powerful teaching. This is the first time that we've ever offered this, and during the first 2 days of this week, I've just been trying to establish how important our imagination is. I've used Psalms 103, verse 14, where it says, the Lord knows our frame. He remembers that we are but dust. And that word frame there is the Hebrew word Y-E-T-S-E-R. It's important to understand that that same word that was translated frame there, where you talk about like your skeleton, the thing that holds us up. You know, if you frame a building, that is talking about all of the support, the walls and the beams and all of these kind of things. Our frame, that same word that was translated frame there was also translated imaginations in Genesis chapter 6, verse 5, in 1 Chronicles chapter 28, verse 9, 1 Chronicles 29, verse 18, and other places. It's talking about your imagination. And I've just been describing how important your imagination is to God moving in your life. Your imagination, let me define imagination for you. Here's what the American Heritage Dictionary defines imagination as. It says, the process or power of forming a mental image of something not real or present. Now that is really important. And I've given a lot of examples. If you've missed any of this, you can go to our website, awmi.net. You can watch the previous programs. I've given all kinds of illustrations about how you can picture the house that you grew up in. You could count the number of doors, the number of windows, although you have never just written it down and memorized how many doors you have in your house, how many windows you have. And yet if I was talking to you, you could tell me because you can see it. You can picture where you park your car in a large parking lot. You can picture how to give directions to somebody. And you can say you go out here and you turn left and go down three lights and turn right. And yet you can't see those things. How do you know that there's three lights? Because you can picture it. You think in pictures. I use that verse out of 1 Chronicles chapter 28, verse 9, where David was telling his son Solomon that the Lord knows the imaginations of your thoughts. You think in pictures. You know, if I was to say right now, think of an apple. You don't see the word apple, A-P-P-L-E. What you see is an apple. And some of you might see a red apple. Some of you might see a green apple. Not just one that's not ripe, but you know, you could have a ripe green apple. That's a type of apple. And I could use words. You might see different things, but if I say, now everybody think of a red apple. And I could use words and say, now everybody think of a red apple that is overripe, that is beginning to shrivel up because it's so ripe. Now see a worm coming out of it. And you know what? Words paint pictures. And words can help you see things. You think in pictures. Again, if I say dog, you don't see the letters D-O-G. What you see is a dog. And most of you will see a dog that you've had some kind of a interaction with. It could be your dog, a neighbor's dog, or a dog that bit you or something. And if I say dog, you picture a dog. Some of you might be picturing a little dog, a little white fluffy dog that's been, you know, taken to the shop, and it's got a bow in its hair and its toenails or its little claws painted and stuff. But I could change your image by saying everybody think of a big dog, a big black dog, a big black mean dog. And I could use words, and your picture begins to change as I use words to describe things. Whether you know it or not, you think in pictures. This is how you think. Again, let me go back to this one verse and just read it out of 1 Chronicles chapter 28, verse 9. David said, and thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. You think in imaginations. You think in pictures, whether you understand it or not. You know, if you were to assemble something, if you buy something from the store and you have to assemble it and put it together, they will have a written text and tell you how to assemble it, but they will always put illustrations in there because a picture is worth 1,000 words. And so you could be reading it and saying, man, it connects A with B. I don't quite understand that. But then you look at the picture and you see A and B listed over there and how it fits together, and it helps you to get it. You think in pictures. The point that I'm trying to make is a lot of people think that when you talk about imagination, you're talking about something that's not real. You're talking about childish fantasy. Let me give you a definition of fantasy. I've got that here. Here's what the dictionary defines fantasy as. It says the creative imagination. In other words, it's one use of an imagination. And then the second definition, a product of the imagination, an illusion. The third definition is a delusion. And this is what a lot of people see. In the sixth definition, it says it's a fantasy, such as, you know, Snow White and the Seven Dwarfs or whatever it is. Those are fantasies. And a lot of people relegate when you start talking about imagination to something that's fantasy and it's not beneficial. You need to grow up. You need to get beyond fantasy. You need to deal in reality. Well, I do agree that we need to grow up and not fantasize. But imagination is much more than a fantasy. I'm saying don't use your mind to just fantasize. Like say, for instance, if you're a 120 pounds dripping wet, you're 5 foot tall, you are probably not going to be a star basketball player. And if you start trying to imagine that, well, then that's fantasy. If you want to be a great football player and you're, 80 pounds and you just hadn't got any bulk to you, you aren't going to make it in the National Football League. And so some things, yes, they're fantasies and we're wasting our time for you to believe that you're going to be 7 foot tall when, you know, God's only put in you the genetics for 5 foot 11. It's just a fantasy. You don't need to do that. But if you have a promise from God, such as by his stripes you were healed, such as whatever you set your hand unto will prosper, that God will bless you and cause all of these blessings to come on you and overtake you, that's not fantasy. It may not be a reality in your life yet, but they are promises of God. And you need to use your imagination to conceive those miracles. And man, I ministered on this yesterday. I'm not going to go back through that, but that's powerful. The Word of God is an incorruptible seed, and your imagination is your spiritual womb. Again, that Hebrew word, Y-E-T-S-E-R, it means conception. It is where you conceive your miracle. Your miracles start in your imagination. That is really, really powerful. And again, my personal testimony is that I knew God's will for my ministry, for my life, but I wouldn't allow my imagination to go there because for one thing, for decades, it just wasn't time. I wasn't ready. And so God just told me to be faithful where I was. So for decades, I pastored three little churches. I ministered on radio and I did some things, but it just wasn't time. And then on July the 26th, 1999, I had a dream. The Lord woke me up and spoke to me and says, the time has come. And I got up at 3 o'clock in the morning and started studying about the time for what has come. And the Lord spoke to me and said, your ministry is just going to start when you start on television, January the 3rd, 2000. And he said, if you would have died before you started on television, you would have missed my perfect will. And at that time, did you know that that was 32 years in the ministry? And he was basically telling me everything I'd done up until that time was preparation time. So during those 32 years, I knew that God wanted me to have a worldwide ministry to touch people all over the world. I knew that that was God's will for me. But one of the reasons I didn't dream about it is because it just wasn't time. And so God had me focused on what I was doing, and he was preparing me. I didn't have a Charis Bible College to go to. I went through the School of Hard Knocks, and it took me 32 years to graduate. You know, that's one of the reasons that we really promote our Bible colleges, because you can make it going through the School of Hard Knocks. You can learn on your own. I did. But there's a better way. And I believe it's Charis Bible College. Amen. You can learn at my expense and at the expense of all of our other instructors.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm.
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: We weten wat onze positie is en we moeten weten wat de positie van de duivel is. Waarom? Wij kunnen ruimte geven. Waarom zegt in Efeze 4 vers 25 tot en met 27... Geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen plaats. De ruimte die hij heeft is de ruimte die hem geeft. Kijk, de duivel is best wel als een Jehovah getuige. Als je de deur open doet, zet hij zijn voeten tussen. En dan probeert hij binnen te komen. Oh, kom op, dat is een goede grap. Ja. Geef de duivel geen plaats. Waarom? Hij probeert altijd binnen te komen. Demonen ook. Demonen zijn liegende geesten. Het zijn liegende geesten. Ze zien mensenlevens als hun huis, zegt Jezus. Want als ze uitgegaan zijn, zeggen ze mijn huis. Het is helemaal niet jouw huis. Het is een tempel van de Heilige Geest. Maar ze zien het als hun huis en het zijn liegende geesten. Ze liegen om binnen te komen. Ze liegen om invloed te krijgen. De Bijbel zegt in 2 Korinthe, volgens mij is het 2 vers 10, zijn gedachten, en in vers 11, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Het gaat over de gedachten van de Satan. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De gedachten van de Satan. Dus hij heeft listen, hij heeft methodes, hij heeft gedachten. Dat zegt Efeze 6 ook. Opdat u stand kunt houden tegen alle listige verleidingen van de duivel. Als het gaat om de wapenrusting. Dus hij heeft methodes, hij heeft listen, hij heeft leugens om ruimte te krijgen. En daarom waarschuwt Paulus zegt, geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen plaats. Hij is een verslagen vijand, maar hij houdt zich niet aan de regels. Dus hij probeert altijd invloed te krijgen, hij probeert altijd te liegen, hij probeert altijd te misleiden. Ook in de kerk. Ook over de kerk. En daarom, dat is weer een ander onderwerp, maar dat is heel interessant. Maar Paulus zegt in Timotheus over oppassen wie je aanstelt als leiders in de gemeente, want de duivel probeert ze altijd te lasteren. Daarom zegt Paulus, moet je mensen pakken die een goede reputatie hebben buiten de gemeente ook. Als een man en vrouw van God gelasterd worden, is het altijd de duivel. Moet je nooit aan meedoen. Maar zegt, ja, die prediker heb ik gegoogeld. Dat is het domste wat je kan doen. Ja, er zegt iemand over hem dat het een valse profeet is. Ja, nou, dan doet hij een goed job, want Jezus zegt, verheug je als ze, of het is niet goed, zegt Jezus, ze zal alleen maar goed over je praten. Jezus zegt, ze zullen je valse profeet noemen als ze de Heer des Huizen al bij Elzebul genoemd hebben. Hoeveel te meer zijn dienstknechten? Ik ben vorige week uitgeroepen tot de belangrijkste dwaalleraar van Nederland. Met een speciale aankondigingsvideo en ja. Er zijn dwaalleraren, absoluut. Tuurlijk. Tuurlijk, er zijn dwaalleraren. Alleen één ding is wat we moeten beseffen. Wij zijn niet Gods waakhond in die zin. Dus voor je eigen leven moet je kijken, wat zegt het woord van God? En is dat in lijn ermee? Het is niet zo dat je alles als zoete koek moet slikken. Maar aan de andere kant, en dat maakt het soms zo lastig. Als de Bijbel spreekt over dwaalleraren, en dit is voor veel mensen wel heftig, gaat het bijna nooit over doctrine. Altijd over levenswandel. Bijna nooit. Een paar uitzonderingen. Het gaat bijna altijd over levenswandel. Dat ze zondigen en ze verleiden mensen tot zonde. En wij zitten met dwaalleraren alleen maar te denken aan doctrine. Als mensen een losbandige levensstijl gaan onderwijzen, dan moet je heel voorzichtig worden. Als mensen in zonde leven, moet je heel voorzichtig worden. En dat promoten, oh, dat is goed, dat is prima. Maar als je een mening verschilt over een doctrine, om dan iemand weg te zetten als een dwaalleraar, moet je heel voorzichtig mee zijn. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Nou, Jezus zegt, aan de vrucht herken je de boom. Aan de vrucht herken je de boom. En vaak mensen die kritiek geven, hebben zelf heel weinig vrucht in hun leven. Vindt één iemand grappig? Amen, tik hem af. Kijk, soms vragen mensen ook, ja, maar die is toch fout? Waarom spreek je daar niet tegen uit in het openbaar? Ik heb wel wat beters te doen. Waarom zou ik me bezig gaan met wat die iemand vindt en wat die iemand zegt als er een hele wereld te winnen is voor Christus? Nee, het is heel, nee, het is niet aan ons. Kijk, Paulus sprak soms over bepaalde dwaalleer, omdat hij apostolisch gezag had over die gemeente. En vanuit zijn positie van apostel begint hij in te spreken. Zegt hij, dit is fout, dit is goed, en zus en zo. Als jij een positie hebt gekregen weer van autoriteit, heb je iets te zeggen over wat er ergens plaatsvindt. Maar als het niet jouw verantwoordelijkheidsgebied is, moet je heel voorzichtig zijn waar je mond over open doet. Kijk, wij als Nederlanders willen overal een mening over hebben. En zelfs zeggen, maar we staan toch in ons gelijk? Maar Jezus, heel interessant, op een gegeven moment komt hij naar Jezus toe en zegt, mijn vader is overleden, mijn broer wil de erfenis niet delen. Die man had helemaal gelijk. Die broer had die erfenis moeten delen. Jezus zegt, wie heeft mij als rechter over jullie aangesteld? Jezus zegt, hier heb ik helemaal niks mee te maken. Je kon Jezus niet eens schelen dat die man gelijk had. Johannes van Pasterkamp zegt wat, er zijn heel veel kerken kapot gegaan door mensen die gelijk hadden. Maar als dat de vrucht is, weet ik niet of je nog steeds gelijk hebt. Maar goed, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij probeert altijd te misleiden, hij probeert te liegen. Hij probeert te liegen, maar hij is ontwapend. Amen. Colossenzen 2 vers 15. Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Ze openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Hij heeft overheden en machten ontwapend. Ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus dit is de plek van de duivel. Hij heeft overheden en machten heeft hij ontwapend. Ze te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Over hen getriomfeerd. Ik wil nog één ding zeggen over die dwaalleraar. Als het gaat om dingen, wat je heel vaak ziet gebeuren in onze tijd, is dat er met video's gewerkt wordt en er worden stukjes uitgeknipt en zinnen uitgeknipt. Zeg, zie je, hier zegt hij dit. Zonder de context van een hele preek. Je kan iemand alles laten zeggen. Je kan de Bijbel alles laten zeggen. Je kan de Bijbel laten zeggen, Jezus Christus bestaat niet. Als dat de enige vier woorden zijn die hij eruit knipt. Als Paulus zegt, de geest van de antichrist, bijvoorbeeld Jezus Christus bestaat niet. En jij knipt alleen Jezus Christus bestaat niet eruit. Kan je de Bijbel ook alles laten zeggen. Je kan iedereen altijd alles laten zeggen. Halleluja, amen. Ik hou ook van jullie. Maar mijn punt is, dit is goed om bewust van te zijn. Iemand die ik ken, die was voorganger. En die had op een gegeven moment iets gezegd in een preek. En daar zei hij, bijvoorbeeld, en dat ging over opvoeding. Dit is hoe je kinderen niet moet opvoeden. En daar las hij een citaat voor van iemand die zijn kinderen sloeg. En dus hij zei, zo is hoe het niet moet. En wat deed de media? Die pikte er precies uit. Je moet je kinderen slaan totdat dit en dit. En hij had daarvoor gezegd, dit is hoe het niet moet. En hij is helemaal door de mangelmoes heen gegaan. Zijn kinderen afgepakt door de kinderbescherming. Meest verschrikkelijke dingen mee gebeurd. En alle christenen die gaven de media gelijk. Want dat kan toch niet? Dat ze geen idee hebben wat voor spelletjes er gespeeld worden. Ander verhaal. Laatste tekst, Lucas 10 vers 19. Lucas 10 vers 19. Dit is een hele krachtige. Dat staat in de Bijbel. Lucas 10 vers 19. Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En hier komt hij. En niets zal u schade toebrengen. Niets zal u schade toebrengen. Niets zal u schade toebrengen. Ik geef jou de macht, zegt Jezus, om op slangen en schorpioenen, dat staat symbolisch voor demonische machten, te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Niets zal u schade toebrengen. We hebben autoriteit gekregen, we moeten gewoon gaan. We moeten gewoon gaan, we moeten het gewoon gaan doen. We moeten beseffen wie we zijn. We moeten niet langer bang zijn voor de duivel. Lester Sumrall zat van de week nog zijn boek te lezen, hoe die op een gegeven moment in de Filipijnen kwam en hij was daar als zendeling en hij ging daar een kerk bouwen. En de grote doorbraak was toen er een meisje in de gevangenis zat en die werd gebeten door demonen. En op een gegeven moment zelfs de artsen die niet in God geloofden, gingen geloven in het bovennatuurlijke, want er kwamen overal bijtwonden op haar lichaam. En eerst dachten ze dat ze het zelf deden, maar de bijtwonden verschenen achter de oren, in de nek. En het bloedde gewoon, demonen beten haar. En het stond in de kranten, het stond op de radio's, overal ging het erover. En hij hoorde dat en God zei, bevrijd er. Bevrijd er. Dus hij ging naar die gevangenis toe en hij kreeg toestemming om haar te bidden. Hij bad er vrij en het getuigenis kwam op de radio in de kranten en zijn kerk groeide daarna gigantisch. Het enorme doorbraak. Hij wist wie hij was. Hij was niet bang omdat demonen aan het bijten waren. Jij hebt autoriteit. Als Lester Sumrall, mensen die met hem reisden, als die aankwam in een bepaald land, stapte hij uit zijn vliegtuig en zei hij, Devil, I'm here for you. Ja. Hij wist wie hij was, net als Smith Wigglesworth. Op een nacht werd hij wakker, stond de duivel naast zijn bed. Hij kijkt hem aan en zegt, oh, ben jij het? Draait zich om en slaapt verder. Hij was niet onder de indruk. Ik hoor een ander verhaal van iemand. Misschien heb ik het al verteld, maar die lag ook op zijn bed. En s'nachts werd zijn bed van de muur getrokken. Door een duivel of door een demon. En heel zijn bed werd geschud. En hij schrok. Hij zei, ga weg in Jezus' naam. En hij komt bij. En weet je, het is rustig. En hij ziet zijn bed van de muur staan. Hij zegt, kom terug en zet mijn bed terug. En het gebeurde. Het gebeurde. Ja, dan ga je zelf niet meer sjouwen. Ben jij gek? Kom nou. Je wordt nooit geïntimideerd. Hij die in jou is groter dan hij die in de wereld is. Je hebt autoriteit. Wat goed is om te weten, Lucas 9 vanaf in vers 1, daar geeft Jezus zijn discipelen autoriteit over alle demonen. Over alle demonen. Er is geen één demon die niet onderworpen is aan de naam van Jezus. Over alle demonen hebben we autoriteit gekregen. En misschien is dit voor sommige mensen, ik weet niet uit welke hoek je komt van het christendom. Maar de opdracht is, drijf demonen uit. Drijf demonen uit. Opzouten met die gasten. Hup, hup, hup. De opdracht is, drijf demonen uit. Niet counsel demonen. In sommige kerken worden demonen al heel lang gecounseld. Zullen we nog een keer praten over je probleem, broer? Weet je, en sommige demonen lachen erom, want ze worden gecounseld. Maar er is niemand die weet hoe ze uitgedreven moeten worden. In andere kerken, ik denk in een genezingsdienst, en er waren gewoon te veel mensen voor, of bevrijdingsdienst, er waren te veel mensen voor gebed. En ik was aan het bidden voor iemand, en waar iemand aan bevrijden. En naast me stond iemand van die kerk, van het gebedsteam, en hoorde zeggen, ik zegen jou in Jezus' naam. Ik zei, wat doe jij nou? Je bent die demonen aan het zegenen. Ik zei, het is een bevrijdingsdienst, je moet ze niet zegenen, ze moeten eruit. Oh ja, ik weet niet hoe dat moet. Heel simpel. Gewoon een huppakee eruit. Maar het ding is, weet je, we moeten weten hoe we mee om moeten gaan. En iets anders wat we moeten beseffen is dat wat je ziet in sommige charismatische kringen is een soort behoefte om allerlei demonen te binden over steden. En dat is niet bijbels. Jezus zei, ga en predik het evangelie, genees zieken, wek doden op, drijf demonen uit en reinig melaatse. Nergens, voordat Jezus naar een stad gaat, gaat hij demonen binden. Nergens. Hij gaat gewoon. Tegen zijn discipelen zegt hij, ga naar de steden, genees de zieken. Hij zegt niet, ga naar de steden en bind de demonen in de lucht. Nergens in het boek Handelingen lezen we dat Paulus, Petrus, Barnabas, Johannes demonen bindt in een geestelijk iets. Nergens. Wat doen ze met demonen? Ze drijven ze uit. Handelingen hoofdstuk 8. Filippus gaat naar Samaria. Hij dreef de boze geesten uit. In een van de meest demonische steden, Efeze, met allerlei afgoderijen. De Bijbel spreekt over toverboeken en allerlei dingen. Paulus gaat erin en hij predikt Christus. Hij predikt gewoon het woord van God. En hij begint zieken te genezen. En de demonen schreeuwden het uit. En mensen kwamen hun toverboeken brengen en die verbranden ze. Maar hij was nergens bezig om allerlei demonen te binden. Dat is een theologie die ontstaan is op basis van Jezus zegt, wat u bindt in de hemel zal gebonden zijn op aarde en andersom. Alleen Jezus zegt, ik geef u de sleutels van het koninkrijk. Matthäus 16, vers 16. Wat Jezus zegt, is wat jullie toestaan als kerk, dat zal toegestaan zijn. Wat jullie toestaan als gemeente, dat zal toegestaan zijn. Want ik geef de autoriteit aan de gemeente. Ik geef jullie de sleutels van het koninkrijk. Wat jullie binden, waarvan jullie zeggen op aarde, dit is niet toegestaan, geen ziekte, dat zal in de hemel ook niet toegestaan zijn. Dat is waar we als hemel achter gaan staan. Want ik geef die autoriteit over. Jezus heeft nergens bedoeld dat we allemaal staan, ja, ik bind deze geest van dit en dit en dit en dit over dit gebied. Dat zien we nergens in de Bijbel. Zien we nergens. Ja. Hoe zit dat met demonen die 7 keer terugkomen? Bij ongelovigen. Dus je stuurt een demon weg en er komen 7 terug. Nou, dan stuur je de 8 weg de volgende keer. Ja. Nee, gewoon wegsturen. De opdracht is, drijf demonen uit. Nee, de opdracht is gewoon, drijf demonen uit. En als mensen vrij zijn gekomen, kan je wel meteen zeggen, joh, het is echt belangrijk dat je onderwijs krijgt, dat je gediscipeld wordt, dat je tot Christus komt, dat je gedoopt wordt. Dus neem die mensen meteen mee in discipelschap. Maar Jezus zegt nergens, drijf ze niet uit, zegt hij niet. Hij zegt, je moet oppassen dat ze niet meer en erger terugkomen. Ja, dus leg mensen meteen uit en probeer ze mee te nemen. Maar als we even terugkomen, dan doe je er acht weg.
2: Is het misschien een idee om er nog een vragenrondje te doen? Want ik zie nu heel veel handen de lucht in gaan. Ik weet niet of je het storend vindt in jouw les. En als je zegt, prima, ook uit. Goed.
1: We kunnen het wel even
2: doen. Hoor, maar dan pak ik de microfoon en dan ga ik rond. Ja? Oké, Percy.
3: Weet je wat ook heel vaak een leer is daar een voor? Zeg, als iemand nog niet zijn leven aan de Heer heeft gegeven, dan kun je die mooi nu wegsturen, maar dan kun je hem alleen maar binden en breken. Dus daar zitten heel veel mensen waarschijnlijk ook mee van ja.
1: Ja, dat is ook Pinkstercaller. In de zin van, kijk, het, mooie titel hè, ja. Kijk, het onderwijs van Jezus is gewoon heel, vaak maken we dingen zo ingewikkeld. Jezus zegt gewoon, drijf ze uit. Hij zegt nergens, tenzij het een ongelovig is, dan bind je hem en breek je hem, vouw je hem op, strik je hem. Snap je? Maar dat is wat geleerd wordt. Maar dat, weet je, het heeft geen Bijbelse grond. En daarom kijk ik altijd, wat doen ze nou in de Bijbel? Want alleen op Matthäus 16, vers 16 kan dat zeggen, ja, we moeten in de hemel geesten binden. Maar als je dat voor de rest nergens iemand ziet doen, dan heeft hij er waarschijnlijk iets anders mee bedoeld. Dus kijk ook gewoon, hoe doen ze het? En Filippus, bijvoorbeeld Handelingen hoofdstuk 8, hij drijft de demonen uit en mensen komen tot Christus. Dus dat deed hij gewoon bij ongelovigen. Hij drijft ze uit, hij bond ze niet, hij dreef ze uit. Ja? Simpel.
2: Meindert.
4: Ik had voorheen ook nooit gezien hoe dat demonen uitgedreven worden. Ja. En als je dat nooit hebt gezien, dan weet je ook niet hoe ze te herkennen.
1: Ja.
4: Maar op het moment dat iemand echt een demon wordt uitgedreven, en er komt zo'n manifestatie vrij, dat die schreeuwt, dat die kreeuwt, dat die niet weet waar die is. En op het moment dat die dan uit is, dan weet je echt wel dat hij iets in zich had. En dan wil hij echt zichzelf zeggen, joh, hoe heb je dat nou gedaan? En wat kan ik tegen doen? En op het moment dat je dan zegt, van, joh, neem lezers aan, want dan spijker je je deur dicht. Ja. En komt hij niet meer terug. Want dat is eigenlijk wat je zegt. Van ja, als je iemand uitdrijft en dan komen we zevenmaal terug. Ja, zo staat het in de Bijbel beschreven.
1: Ja.
4: Maar ik denk, als hij uit jou komt, dan ben je echt wel benieuwd, wat was dit? En hoe kan ik dit nooit meer terugkrijgen?
1: Ja, staan mensen dat heel erg voor open. En wat wij ook niet, waar wij lezen de Bijbel ook een beetje door onze westerse bril, waar mensen in onze maatschappij redelijk onbekend zijn met demonen, begint veel meer terug te komen. Onder jongere generatie geloven veel meer al in geesten. Maar als je dat in Afrika doet, zeg je, ja, natuurlijk demonen. Weet je wel, dat snappen ze. Dat snappen ze als geen ander, want hun toverdokters zijn ook bezig met demonen en met geesten. Dus weet je, die zijn er nog eens keer veel bekender mee ook. Daar is het juist, als ze zien dat ze naar jou luisteren, dan hebben ze meteen respect voor je. Want hier al die rare geesten luisteren naar iemand, hoe zit dat dan weer? Zonder dat je een bob door je neus hoeft te doen en alle rare dansjes.
2: Cor, volgens mij zak jouw hand, hè?
5: Maar je begint met het evangelie te vertellen en daarna demonen uitdrijven.
1: Kan allebei. Jezus zegt in Lucas 9, zegt hij, vertel het koninkrijk van God, genees zieken, drijf demonen uit. En in Lucas hoofdstuk 10 zegt hij, ga naar de stad, genees de zieken, drijf demonen uit en leg ze dan het koninkrijk van God uit. Dus de volgorde is niet zo belangrijk.
5: Ja. Maar goed, heb je natuurlijk wanneer dat die demonen uitgedreven zijn en ze hebben het evangelie nog niet gehoord, dan komt natuurlijk dat principe van dat ze makkelijk terug kunnen komen.
1: Klopt, dus je moet altijd het evangelie erbij uitleggen.
5: Dus ik denk dat evangelie natuurlijk toch wel essentieel is,
1: ja,
5: om die mens om echt die bevrijding te geven.
1: Ja, absoluut. Dus ze hebben het evangelie ook hartstikke hard nodig. Alleen de volgorde maakt niet zo heel erg uit.
5: Maar waarom niet?
1: Nou, omdat het juist soms andersom nog veel beter werkt. Als ze eerst genezen zijn of bevrijd zijn, kan je daarna heel makkelijk het evangelie uitleggen. Maar de opdracht is altijd om het evangelie erbij uit te leggen.
5: Ja. Oké.
6: Lees mevrouw. Als eerst.
1: Het lijkt bijna op werken vanavond, Wendy.
7: Meer maken, hè?
1: Ja. Strijdzus.
8: Mijn vraag is, als wederom geboren christen, kan je dan ook demonen hebben?
1: Ja. Als wederom geboren christen kan je ook demonen hebben. En het heeft ermee te maken dat een demon woont niet in je geest. Een demonen zien een lichaam als huis. En dat heeft te maken met geest, ziel, lichaam, dat onderscheid begrijpen. Net zoals een wedergeboren christen kan zondigen, kan liegen, ziek kan zijn. Dat heeft echt te maken met je lichaam en met je ziel.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
0: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.

0: Klopt. En hier zie ik wel een soort onderscheid bij, in de zin bij ongelovigen, daar ligt veel meer daar ligt eigenlijk minder verantwoordelijkheid bij hun en gewoon veel meer voor degene die wel gelooft. Want jij hebt er autoriteit over. Gelovigen hebben zelf ook een autoriteit over hun leven om dat te bewaken en dat te beschermen. Dus als je als christen last hebt van demonie in je leven, heb je ook echt zelf wel de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld om je denken te vernieuwen, zodat ze niet opnieuw invloed krijgen, et cetera. Maar voor ongelovigen, die weten niet eens soms dat ze demonen hebben. Die kennen heel die geestelijke wereld niet. Dus daar heb je altijd autoriteit over.
1: Ja, we zitten hier natuurlijk allemaal als gelovige mensen. 2,5 jaar terug was ik nog niet tot geloof gekeerd. Dus was ik, zeg maar, humanist, atheïst. En op dat moment, op het moment dat iemand naar je toe komt en mij het geloof gaat prediken, dan heb ik zoiets van, hé joh, loop gauw even verder. Ik heb echt geen zin om hierna te horen luisteren. Terwijl ik misschien wel vol met demonen zou kunnen zitten. Dus op dat moment is het veel belangrijker dat ik iemand tegenkom en zeg van, joh, mag ik even, ik zie iets met jou, je hebt problemen. Ik wil je daar graag bij helpen. Vind je dat fijn? En op het moment dat je dan dus een demon eruit kan halen, ja? Want die demon, die zegt tegen jou van, nee, dat moet je niet naar luisteren. Snap je dus de vraag die jij, of wat jij vertelde van, kun je zo denken? Nou, het is de demon die tegen jou zegt van, je moet niet zo denken. Dus je weet als ongelovige, als je demonen hebt, weet je ook niet. Ja, natuurlijk. Versta jij Gods stem, ja of nee? Als jij Gods stem niet verstaan als gelovige, dan loop je ook in een wereld die je eigenlijk niet kent. En dat is eigenlijk heel apart om Gods stem te leren verstaan. En wanneer zijn het andere stemmen die tegen jou praten? Maar daarom is het eigenlijk heel belangrijk om eerst die demonen eruit te halen. En als je die demonen dan uit hebt, dan voelt die persoon zelf, joh, ik voel me zo anders. Wat is er aan de hand met mij? Jee!
0: Amen.
1: Wat is dit? Wauw! Ja.
0: Nog één of twee vragen als die nog zijn. Is er nog iemand een vraag? Ja.
2: Zo, even hier een sprintje trekken.
0: Huppakee. Misschien moet je rolschaatsen aan doen.
3: Ja, misschien wijk ik een beetje af van het onderwerp. Maar bij ons in de kerk hebben ze het wel eens over de hemelse rechtbanken. En daar spreken ze ook over dat ze mensen voor bidden. En echt ook voor genezing bidden. En dat er dan nog recht is uit het voorgeslacht.
0: Goeie vraag.
3: Ja, kun je dat dus nader verklaren als dat mogelijk is?
0: Ja, dat is een hele brede vraag. En dan zitten eigenlijk tot onze knieën in het onderwerp demonie. Even een stuk over de hemelse rechtbanken. Dat begint heel erg op te komen in Nederland. Onderwijs over de hemelse rechtbanken. Kent iedereen dat onderwijs of niet? Nee? Oké. Dat is een stuk onderwijs wat neergelegd wordt. Dat in de hemel, als je aan het bidden bent, ben je eigenlijk bezig met een rechtszaak in de hemelse gewesten. Om het zo maar even te zeggen. Ik vind het heel dubbel. Er zit een hele goede kant in. En dat is dat we beseffen dat de geestelijke wereld werkt juridisch. Dus werk met rechten, werk met autoriteit. Weet je wie je bent, heb je autoriteit, zo werkt de geestelijke wereld. Het is best wel een juridisch ding, heel de geestelijke wereld. Ook gewoon zaaien en oogsten, vergeven en vergeven worden. Het zijn gewoon principes, doe je dit, werkt het. Wat ik niet goed vind aan het onderwijs, en dat is even ten eerste dus ga ik iets dieper erop in, is dat de context waaruit het neer wordt gezet, is bijvoorbeeld de tekst uit Jesaja, laten wij een rechtszaak voeren. En dan zeggen ze, ja, zie je, je voert een rechtszaak met God. Maar als je naar de context kijkt, dan zegt Israël, ik ben onschuldig. En God zegt helemaal niet, laten we maar eens een rechtszaak voeren. Gaan we kijken wie er gelijk heeft. Dat is geen onderwijs van iedere keer als je aan het bidden bent, ben je een rechtszaak aan het voeren. En dan wordt het gelijkenis gepakt van Jezus met de onrechtvaardige rechter. Wat ook zegt, ja, iedere keer als je bidden bent, ben je een rechtszaak aan het voeren. Maar zo zie ik niet dat Jezus gebed neerzet. En ook niet dat in de hemelse gewesten juridisch genezing vrij wordt gepleit of zo. Jij zegt gewoon genees zieken, leg handen op. Dus het gevaar met dat soort dingen is dat we het zo ingewikkeld maken. En dat terwijl we aan het bidden zijn dat we denken, ben ik de rechtszaak wel aan het winnen? En hebben we wel genoeg bewijs verzameld en doet de advocaat het wel goed? Even bewijs van spreken. Dat we het heel ingewikkeld maken. Van de geestelijke wereld werkt juridisch, maar niet iedere keer als je bidt is er een hele rechtszaak aan de gang. En ik denk dat we dat even helder moeten hebben, dat we het niet te ingewikkeld maken. Hoe zit het met dingen vanuit het voortgeslacht? Demonie kan invloed hebben vanuit het voorgeslacht. Ja, de Bijbel leert ons dat zegen wordt doorgedragen op generatie, maar ook vloek. En vloeken is een grond voor demonie. Dat is wel een ingewikkeld onderwerp, maar Jezus in Matthäus 17, dan heb je die jongen die heel heftig manifesteert, dan vraagt Jezus, heeft hij dit van kinds af aan? Heeft hij dit eigenlijk, en dat is eigenlijk van het woord baby, heeft hij dit al vanaf zijn baby zijn? En die man zegt ja. Dus dat was ook iets wat blijkbaar al vanaf dat jochie een baby was met hem meeliep. Dus het kan doorgaan van generatie op generatie. Het stopt op het moment dat iemand zegt, en de zegen van Abraham is op mij, de vloek is verbroken, ik ben een nieuwe schepping. En die gaat helemaal staan in zijn rechten. En zich ook ontzettend bekeert, en daar komt de sleutel van bekering. Bekering is niet alleen persoonlijk vergeef me zonde. Bekering is je laat je hele oude leven achter, inclusief je oude cultuur, familiegewoontes, et cetera. En wat je heel vaak ziet is dat demonie meegaat omdat we ons deels bekeerd hebben. Dus we bekeren ons wel dat onze zonden vergeven worden, maar je neemt niet echt afstand van dingen die in de familie, dingen en dat soort spelen, zeg maar. Dus het kan zeker van generatie op generatie kan het voortgaan. Maar de zegen van God ook. En dat is ons verhaal. Amen. Nog één vraag hierover? Geen vragen meer. Oké, dan ga ik nog één heel klein stukje. En dan wil ik nog even iets anders doen vanavond. Ik wil nog even één tekst lezen. Marcus hoofdstuk 16. Marcus hoofdstuk 16. En dan... Voordat we naar Marcus 16 gaan, ga ik nog even twee dingen zeggen. Dus autoriteit doe je voornamelijk door te spreken. Het heeft minder te maken met bidden. Natuurlijk kan je ook bidden in autoriteit, dat is ook niet erg. Maar het heeft heel veel te maken met spreken. En er is iets waar je nooit autoriteit over hebt. En dat is de vrije wil van andere mensen. Daar heb je geen autoriteit over. Dat is manipuleren. Dus je gaat niet jouw autoriteit zogenaamd gebruiken om iemand zijn wil bij te sturen. In Jezus naam, jij moet dit doen. Zo werkt het niet. En, iemand die ik ken... Iemand komt hier op een heel goed idee. Maar Sander, die doet thuis de afwas niet. Sander, in Jezus naam, de afwas. Nee, zo werkt het niet, Nel. Nee, maar... Dus dat is wel iets belangrijks om van op de hoogte te zijn. Oké. Marcus hoofdstuk 16, dus hier wil ik nog even iets over zeggen. Ik ga twee teksten lezen. Marcus 16, vers 17 en Colossenzen 3, vers 17. Marcus 16, vers 17. Hen die geloofd zullen hebben, de gelovigen zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, vreemde talen spreken, et cetera. Jij zegt, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Nou, dat doen we in Jezus' naam, toch? In de naam van Christus. Maar hij zegt ook, in mijn naam zullen ze in tongentaal spreken. Wie zegt er altijd voordat hij in tongentaal gaat spreken? In de naam van Jezus, kura bababasha. Niemand, doen jullie er niet? Dat zegt hij toch? Oh, leuk. Colossenzen 3, vers 17. Alles wat u doet met woorden of daden, doet alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, ik doe deze deur open in Jezus' naam. Ik ben iets aan het triggeren, omdat ja, alles doen we in de naam van Jezus. En zeker demonen uitdrijven, zieken genezen. Maar wat Jezus eigenlijk zegt is, ik geef jullie mijn naam. Wat betekent, wij hebben de naam van Jezus een gebedsformule gemaakt. Dus ik zeg mijn gebed op, in Jezus naam, amen. Als gewoonte om een gebed af te sluiten. Terwijl Jezus eigenlijk zegt, ik geef je mijn naam. Wat je eigenlijk zegt, als je zegt in de naam van Jezus, zeg je namens Jezus Christus. Zeg ik jou. Dat is wat je zegt in de naam van Jezus. En wij zijn ons daar niet al bewust van, omdat we het als een gebedsriedel hebben. Terwijl eigenlijk als we zeggen in de naam van Jezus, zeg je namens Jezus Christus, zeg ik jou. Dit. En daarom, alles wat je doet, doe je, zegt de Bijbel, in de naam van Jezus. Doe je werk als voor de Heer. Als je in tongentaal spreken, doe je natuurlijk namens Jezus. Maar al die dingen doe je namens Jezus. Ook demonen uitdrijven. En de Bijbel leert ons dat... Natuurlijk dat ze zeiden in Jezus naam geuit, dat is goed. Alleen waar ik een soort bewust van wil zijn, autoriteit is namens Jezus handelen. Is namens Jezus handelen. Dus als je handen op iemand legt voor genezing, zeg je eigenlijk namens Jezus Christus, zeg ik jou, word gezond. Dat zie je wat Petrus doet bij Eneas. Volgens mij is het Handelingen 8 of zo, maar dat weet ik niet aan mijn hoofd. Maar dan zegt hij... Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en wandel. Hij zegt al van tevoren, Jezus Christus maakt je gezond. Handelingen 3 vers 6. Wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus, sta op en wandel. Dus de naam van Jezus is geen gebedsformule. Het is handelen namens Jezus. En het is goed om de naam van Jezus te gebruiken, maar besef wat je doet. Besef dat je eigenlijk zegt, namens Jezus Christus, zeg ik u. En dat is belangrijk om te beseffen, als het gaat over autoriteit. Autoriteit. Nog één laatste gedachte over autoriteit. En dit is een soort one-liner, maar wel heel goed om te beseffen. Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. De discipelen komen in een storm terecht en ze zijn helemaal in paniek. Oh, oh, oh, oh, oh. En ze maken Jezus wakker. Jezus was niet in paniek. Hij liet die storm liggen door zijn autoriteit. Heel veel christenen hebben wel de naam van Jezus geleerd, maar ze zijn nog steeds in paniek. En als je ze hoort spreken, spreken ze niet uit geloof, ze spreken uit angst. In de naam van Jezus, ga liggen, in de naam van Jezus, ga liggen, in de naam van Jezus, ga liggen. Ja, ik snap er niks van, want ik heb de naam van Jezus gebruikt. Ja, en hoe? We doen alsof we, dat is imiteren. We weten hoe het trucje werkt, maar we hebben helemaal geen rust in de storm. Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Jezus werd wakker, dacht, oh, een storm. Oké, we lossen het even op. Snap je, hij had rust in de situatie. En wij zijn vaak al vol paniek en vol van angst. En dan gaan we proberen iets te doen. Heel vaak bidden we niet omdat we geloof hebben. We bidden omdat we een probleem hebben. Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Vanuit rust. Het verhaal sluit ik af. Ik kwam op een dag bij mijn ouders. En er stond een ambulance voor het huis van mijn ouders. En mijn ouders wonen aan een dijkje, dus er zijn verder geen andere huizen in de buurt. Dus ik wist, die is bij mijn ouders. En ik kijk door het raam en ik zie mijn vader ligt op de grond. En die ambulancebroeders zijn met hem bezig. En ik wist niet wat er aan de hand was. Maar ik was niet in paniek. Dus ik deed de deur open en toen ik één voet binnenzet, zei ik, duivel, ga uit mijn huis in Jezus' naam. En met dat ik een voet binnenzet, komt mijn vader bij en ze hebben nooit iets bij hem kunnen vinden. En hij was in één klap compleet weer helemaal terug en genezen. Maar het was vanuit rust, het was vanuit autoriteit. Ik was niet in paniek. Als je hebt autoriteit over de storm waarin je kan slapen. En dat zijn situaties waarin je autoriteit gebruikt. Amen. Iets geleerd over autoriteit? Halleluja. Wat balen de demonen van vanavond. Maakt niet uit, we balen ook van hun. Dat is één gelijks. En voor deze keer, omdat het vorige keer vakantie dus heeft gezeten, wil je nog de kans geven om te zaaien vanavond als je dat wilt doen. Misschien kunnen we de geefslide opzetten. Maar één ding over zaaien en oogsten. Een van de dingen is, de grond waarin je zaait bepaalt onder andere de oogst. Als je in goede grond zaait, krijg je goede oogst. Dus wil je de kans geven ook om te zaaien. Veel van jullie zijn maandelijks partner geworden. Als je nog niet bent, wil je van harte voor uitnodigen. We staan altijd in geloof voor extra partners, maar... Hebben we de geefslide, Wendy? Ja? Dus als je wil geven, willen we de kans geven. Liggen machtigingskaart op je stoel. En dan gaan we zo meteen daarvoor bidden. En dan gaan we de avond afsluiten. Maar als je mee wil zaaien en wat we aan het doen zijn, geef je nu de kans. Mooi toch? Bedankt.

0: eigenlijk compliment is. Hij krijgt hem eruit, ja. Ja, ja, we waren, ik was ook... Nee, klopt, het is eigenlijk een compliment, ja. Het waren de belangrijkste dwaalleraar, want we hadden de meeste invloed. Nou ja, dat is dan positief, ja. Dat vond ik ook, ja. Oh, de duivel. Ja, joh. Lukt het, Wendy? Je had ook geen hak aan moeten doen, hè? Dat geluid niet goed met die beamer. Oké, okay, je kan het ook overmaken op ons rekennummer als je die hebt in je telefoon. En anders heeft Wendy binnen een week de slide gevonden. We houden van je, Wendy. Alles staat op de kaart. Kijk, heel goed. We hebben een oplettende lezer. Rekeningnummer staat ook op de kaart, dus dat kan je ook invullen. Laten we erover bidden. Dank u, Vader God, voor vanavond. Dank u voor uw goedheid. Dank u dat u ons autoriteit heeft gegeven. Dank u dat we uw kinderen zijn, gezeten aan uw rechterhand. Heer, en ik bid dat we die autoriteit volledig gaan uitleven. Dat we in onze generatie zullen laten zien dat de duivel een verliezer is. Dat in Nederland massaal demonen worden uitgedreven. Zieken worden genezen. Mensen opstaan uit rolstoelen. Kanker verdwijnt, Heer. Dank u dat u ons autoriteit hebt gegeven. Heer, ik zegen iedere student. Dank u voor uw kracht, uw gunst op hun leven. Dank u, Heilige Geest, dat u ons leert, onderwijst in de waarheid. Dat u de juiste dingen omhoog haalt in ons leven. Heer, dank u wel voor het zaad ook wat vanavond gezaaid is. Dat we honderdvoudig zullen oogsten. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Kijk. Als je gaat bidden, gebeuren er wonderen, hè? Ja, ja, oké. Okay. Hey, super dat je er was vanavond. We zien je graag volgende keer weer. Als je machtigingskaart hebt ingevuld, kan ik ook even afgeven bij de boekentafel. En dan zien we je volgende keer weer.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Over
12: overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
14: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. We zijn bezig natuurlijk met het boek van Colossenzen. En we zijn inmiddels bij Colossenzen 3 gekomen. We zijn gisteren geëindigd bij Colossenzen 3 vers 15. Het zegt, laat de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Dus dankbaarheid is heel belangrijk. Liefde en dankbaarheid in alles wat je doet. Wees dankbaar. Dan vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Dankbaarheid komt weer terug. Nou, hij zegt, laat het woord van Christus in u in rijke mate in u wonen. Hij zegt, laat de Bijbel, Gods woord, overvloedig in u zijn. Niet een beetje overvloedig. Wees vol van het woord van God. En dan pas kan je elkaar onderwijzen. En elkaar terechtwijzen met psalmen, loofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Vers 17. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Hij zegt, en alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt voor hem. Dus de Bijbel moedigt ons aan om alles wat wij doen in woorden en in daden, doe dat we het zullen doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Nou, hoe gaat het lukken? Dat is vers 16 daarvoor. Hij zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Kijk, weet je, de mate van hoeveel de woord van God in u is, bepaalt ook uw woorden en bepaalt ook uw daden. Wanneer het woord van God in rijke mate in u woont, wat gebeurt er? Dat betekent dus dat uw woorden altijd vol zullen zijn van de woorden van Christus. U zult alleen maar het woord van Christus willen spreken. Oké? En uw daden zullen dat ook weer spiegelen. Er is een spreekwoord die zegt, waar de hart vol van is, loopt de mond van over. Nogmaals, waar de hart vol van is, loopt de mond van over. Waar de hart helemaal vol van is, dat is waar de mond van overloopt. Dus wat er in uw hart is, bepaalt ook wat uit uw mond komt. En daarom zegt hij, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Zing voor de Heere, met andere woorden, zing met heel uw hart voor de Heere. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Dan zegt hij in vers 18, dan gaat hij eventjes over op huishoudelijke dingen. Dan zegt hij, vrouw, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb je vrouwen lief en wees niet verbitterd tegen haar. Nou, sommige mensen hebben dit van gebruikt dat de vrouw is onder de vrouw is, zeg maar, van de vrouw is niks waard. Nee, dat is niet waar. Dat is niet wat hij zegt. Onderdanigheid in de Bijbel is niet van de vrouw is niet waard, niks waard. Nee, dat is het niet. Want de vrouw en de man zijn evenveel in Christus. Nou, in het huwelijk natuurlijk zegt hij, vrouw, wees uw eigen man en onderdanig. Dus met andere woorden, ik geef vaak dit voorbeeld. Stel je voor dat je met een man, of jullie willen iets doen of zo. En jullie komen er niet uit. Jij en uw man. Zeg van, je bent getrouwd. En jullie gaan heen en weer met argumenten. Waarom wel, waarom niet, waarom wel, waarom niet. Je komt er niet uit. Nou, het is aan de vrouw om te zeggen, oké, man, u bent de hoofd van het huis. We komen er niet uit met gewoon argumenteren. Niet discussie, maar gewoon argumenteren. U bepaalt, jij bepaalt, mijn man. U bepaalt, want u bent het hoofd van het huis. En bepaal maar en dan gaan we gewoon wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Nou, wij zijn ook onderdanig aan Christus. Maar dat betekent niet dat Christus ons domineert. In liefde zijn we onderdanig aan hem. Want we zijn zijn bruid. We zijn deel van zijn bruid, moet ik het beter zeggen eigenlijk. Hij is de bruidegom en we zijn een deel van zijn bruid. Nou, het is dezelfde picture. Het is dezelfde plaatje van man en een vrouw. Okay? De vrouw is vrijwillig onderdanig aan de man. En de man houdt van de vrouw. Net zoals Christus van de gemeente hield. Nou, hoeveel houdt Christus van ons? Christus houdt zoveel van ons dat hij was bereid om voor ons te sterven. En het maakt niet uit wat wij doen als we vergevenis vragen. Christus zal ons altijd vergeven. Zo dus hoort de man de vrouw lief te hebben. Dus de man is eigenlijk een moeilijkere taak. De vrouw is heel simpel, gewoon onderdanig zijn. In de zin van, eer uw man. Dat is belangrijk. Want de man is het hoofd van het huis, oké? Okay? Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dat is wel behagelijk voor de Heer. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Vader, sterk uw kinderen niet, omdat zij niet moedeloos worden. Dus met andere woorden, Paulus geeft ons altijd een balans, oké? Okay? Hij zegt, kinderen, gehoorzaam uw ouders. Gehoorzaam uw vader en uw moeder. Dat zegt tegen de vaders. Vaders, ga uw kinderen niet expres plagen. In de zin van expres dingen doen, waardoor ze moedeloos worden. En gewoon in één keer, op een gegeven moment, gewoon klaar mee zijn. Wees gewoon liefdevolle ouders. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. In alles wat wij doen, zegt hij, doe dat van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Dat betekent als je ergens werkt. Doe niet dingen goed omdat de baas kijkt. Werk, doe je werk alsof je voor God aan het werken bent. En dan zal je zien, je zal altijd gepromoveerd worden. Waarom? Omdat dan zul je alles excellent doen. Doe het alsof je voor God werkt en niet voor de mens. En in de wetenschap dat uw Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. Als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heer Christus. Maar wie onrecht doet, zal onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoon. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op een gelijkwaardige wijze. U weet immers dat u ook een Heer hebt in de hemel. Nou, vanaf vers 2. Nu gaan we echt gewoon een paar dingen behandelen. Hij zegt, hou sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons deur van het woord opent om van het getuigenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Hij zegt dus, hou sterk aan in gebed. Dat is het woord voor hart in gebed. Voor hart in gebed. In het boek van Lucas 18 vers 1 zegt eigenlijk Jezus hetzelfde eigenlijk. Hij gaf een gelijkenis waarin hij wilde zeggen, de mens moet altijd bidden. Lucas 18 vers 1 zegt hij, en hij sprak ook een gelijkenis tot hun met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Nou, ik heb een boek geschreven genaamd Men moet altijd bidden. Men moet altijd bidden en niet de moed verliezen. 160 gebeden voor uw gebedstijd. In dat boek heb ik 160 gebeden met bijbelteksten erbij en uitleg erbij opgeschreven die u kunt gebruiken voor uw eigen gebedstijd. Dat boek kan je downloaden bij ons op de website www.choicenation.nl/shop. Oké, okay? Dan kunt u dat boek gewoon gratis downloaden en ook binnenkort bestellen via onze website. En zeg, houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. En bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Dus we zien dus dat toen Paulus dit brief schreef aan de christenen in Colossense, was hij in gebondenheid. Dus waarschijnlijk heeft hij dit brief geschreven toen hij al in Rome was. Of voordat hij naar Rome was geweest, natuurlijk was hij een tijdje eventjes gebonden door Festus en Felix. Voordat hij zich had beroept op de keizer in Rome. Nou, opdat ik de geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten de geschikte tijd uit. Hij zegt, wandel in wijsheid tot de mensen die niet geloven. Okay? Wees wijs. Wees wijs hoe je wandelt met hun, want je wilt ze ook winnen van Christus. En dan zegt hij, buiten de geschikte tijd uit. Dat zegt hij precies ook in het boek van Efeze. Als je de brief van Paulus leest, dan kan je een beetje, je kan de dots connecten. You can connect the dots. Je kan verbanden leggen. Als je leest in het boek van Efeze 5, spreekt hij hier precies over. Buit de geschikte tijd uit. Gebruik je tijd wijs, zegt hij hier. Efeze 5, of vers 15 zegt hij: let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Hij zegt dus eerst dus, let op hoe je wandelt. Maar niet als dwazen, maar als wijzen. Weet wat de Heere van jou wilt. Weet wat de Heere van je verlangt. Want dan kan je precies doen wat hij van jou verwacht en wat hij van jou vraagt. Buit de geschikte tijd uit. Gebruik uw tijd goed. En dan vers 7, Colossenzen 4, vers 7. Al mijn omstandigheden zou Tychicus, de geliefde broeder, trouwe diener en mededienstknecht in de Heere u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw harten zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er één van u is, zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Vers 10. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt, zij zijn de enige van de besnijdenissen die mijn medearbeiders zijn in het koninkrijk van God. Ze zijn mij ook een vertroosting geweest. Vers 12. Epapras groet u, die er één van u is en dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Zeg, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Epaphras. We hebben gelezen over Epaphras in Colossenzen 1. Colossenzen 1 vers 7 lazen wij over hem. En we zeiden dat waarschijnlijk was hij degene die de kerk in Colossenzen was begonnen. Oké, want Paulus was nog niet bij hun geweest. Colossenzen 1 vers 7 zei: zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Ik denk dat Epaphras ook een apostel was. Oké, nou wat doet Epaphras? Hij doet iets heel bijzonders. Hij zegt: Epaphras, die een van u is en dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in gebeden. Dus we zien hier dus sommige gebeden zijn strijdgebeden. Hij zegt: Epaphras strijdt voor u in gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Dus het gebed van Epaphras voor de christenen in Colossea was dat ze zouden volmaakt en volkomen vaststaan in heel de wil van God. Dus Ephesus was een strijder in gebeden. Dat betekent, hij was continu dag en nacht aan het strijden in gebeden. Waarom strijden in gebeden? Omdat er zijn entiteiten die de mens van de wegen van God moet afhouden. Daarom strijden wij soms in gebeden. Sommige gebeden zijn gebeden om te strijden. Epaphras was er één van. Hij streed in gebeden. Hij was aan het woord strijden in gebeden. Voor de gelovigen. Dat ze volkomen en volmaakt vaststaat in heel de wil van God. Nou, uw geloof, jouw geloof is vandaag de dag stabiel. Zeg maar dat je stabiel bent. Omdat mensen hebben voor jou gebeden. Misschien heb je niet door wie dat heeft gedaan. Waarschijnlijk heb je dat niet door, je weet het niet. En omdat mensen voor jou hebben gebeden, jij staat vast in jouw geloof. Zo ook, neem de tijd om voor anderen te bidden. Bid voor de gelovigen over heel de wereld. Bid voor ze. Bid dat ze volmaakt en volkomen vast zullen staan in heel de wil van God. Dat is heel belangrijk. Dat we gebed nemen als onze plicht. Dat we gebed nemen als ons plicht. Oké, en zegt u, want ik getuige van hem die dat hij een grote hijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u en Demas. Dit is Lucas natuurlijk, die het boek van Lucas heeft geschreven en ook de boek van Handelingen heeft geschreven. Hij was een arts. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas in de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zou zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente aan de Laodicensen gelezen wordt. En dat ook die uit Laodicea leest. Dus met andere woorden, Paulus heeft ook een brief aan de kerk in Laodicea geschreven. Maar we hebben de brief niet in de Bijbel. Oké, dus hij heeft meer brieven geschreven dan wat wij hebben in de Bijbel nu. Oké, en zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Man, Hij zegt, let op de bediening die u hebt aangenomen in de Heere, dat u dit vervult. Dus vervul uw bediening. Vervul uw bediening. Dit is een woord voor mij zelf ook. Als je een voorganger bent, ook al ben je geen voorganger, je bent gewoon een gelovige in Christus, vervul uw bediening. Let erop dat je doet wat de Heere van u heeft gevraagd. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. We zijn aan het eind gekomen van de brief van de Colossenzen. En ik geloof dat u gezegend bent geweest. En voor nu ga ik je afsluiten. Het is alweer vrijdag. Mis jouw dienst niet aankomende zondag. Mis jouw dienst niet. Zorg dat je erbij bent bij je dienst. Het is belangrijk. Heel belangrijk. Mocht je geen kerk hebben en je bent een gelovige of je moet meer weten van Christus. Wij zitten in Rijswijk natuurlijk. Als je in de buurt van Den Haag omgeving en je hebt geen kerk. Als je een kerk hebt, ga naar je eigen kerk alsjeblieft. Als je geen kerk hebt, kom. Je bent van harte welkom. En we zitten in Rijswijk, Land van Oversteen, nummer 6, Choice Nation. En je bent gezegend in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen en ik bid dat je een voorspoedige weekend zou hebben in Jezus' naam. Amen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag lezen we een bijzondere tekst uit een dialoog tussen God en Mozes. Waar God tegen Mozes zegt in Exodus 33, vers 23. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Wat is hier gaande? Als Mozes het volk Israël uit het land van slavernij bevrijd heeft en met hen op weg gaat naar het beloofde land, dan komt er een moment dat God besluit niet langer met het koppige volk op te trekken. Mozes roept het dan uit tot God. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan van hier niet trekken. En dan zegt Mozes ook, laat mij toch uw majesteit zien. En het wonderlijke gebeurt, God stemt toe in het verzoek van Mozes. God zegt dan, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Maar mijn gezicht zul je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En dan zegt God, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Dus zelfs Mozes, die een vriend van God wordt genoemd, kon Gods gezicht niet aanschouwen en in leven blijven. Gods hand beschermde hem tegen de intensiteit van zijn heerlijkheid. Hoe dat in zijn werk ging, kan ik je niet uitleggen. Maar als God voorbij is getrokken, neemt hij zijn hand weer weg. Zodat Mozes God nog net van achteren kan zien. Een glimpje van zijn heerlijkheid. Hoe dat eruit zag? Niemand die het weet. Misschien mocht Mozes God alleen maar van achteren zien, omdat Jezus alleen ons het gezicht van God zou laten zien? Jezus zei in Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het gezicht van God werd zichtbaar in het leven van Jezus. Nu kun je weten wie God werkelijk is.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: In Psalm 46, vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de berg in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen. Die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. De grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon, blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouwen, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens: als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Alles zal recht komen. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik, Jezus komt, hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een Bijbelbespreking hield. Ze vertelde, als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer, die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden lief hebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimbo van in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me, die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons. Dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, dan zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja, dank u wel. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
3: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord. Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, in de naam van Jezus bid ik voor degene die nu luistert. Ik weet niet waarvoor jij bang bent, maar God weet het precies. Hij kent die gedachte die steeds terugkomt. En hij kent dat scenario dat zich telkens opnieuw in je hoofd afspeelt. Daarom spreek ik nu rechtstreeks tot die angst. Je hebt geen recht om dit leven te beheersen. In de naam van Jezus Christus gebied ik iedere geest van angst, intimidatie en beklemming. Laat los en verlaat deze persoon. Je zult niet langer bepalen welke keuzes deze persoon maakt. Je zult niet langer zijn of haar toekomst dicteren. En tegen jou zeg ik, God heeft je geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Vader, laat uw vrede nu binnenkomen. Niet als een gevoel dat misschien weer verdwijnt, maar als een vaste zekerheid. U bent hier. U bent voor mij. En u laat mij niet los. Ik spreek moed over je. Helderheid. Rust. Angst moet wijken voor de waarheid van God. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard.

0: waard in zijn geliefde zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
1: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door

0: Wij hebben Bijbels op de plank, podcasts op onze telefoon, preken op YouTube, boeken die we soms kopen en vervolgens maandenlang niet openslaan. Maar stel je voor dat goed Bijbels onderwijs schaars is. Dat je geen kerkgebouw binnen kunt lopen omdat samenkomen je verdacht kan maken. Dat de leider die jou discipelde ineens wordt gearresteerd. Dat je weet dat anderen zijn verhoord, mishandeld of jarenlang gevangen zijn gezet. En dan krijg jij één boek in handen. In je eigen taal. Een boek dat je leert hoe je moet bidden wanneer je bang bent. Hoe je kunt vergeven wanneer je vervolgd wordt. Hoe je stand houdt wanneer de druk groter wordt. Hoe je trouw blijft aan Jezus als geloven niet alleen iets kost op zondagmorgen, maar misschien je baan, je vrijheid of je veiligheid. Dan is dat niet zomaar een boek. Dan kan het een reddingslijn zijn. Daarom probeert Derek Prince Ministries boeken, vertaalde video's en digitaal onderwijs bij gelovigen in Iran te krijgen. Voor een huiskerk onder druk kan één boek een enorme bemoediging zijn. Voor een jonge leider die moet onderduiken, kan één boodschap kracht geven om stand te houden. Misschien zul jij die persoon nooit ontmoeten, maar jouw gift kan hem of haar wel bereiken. Ga naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
11: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord.
10: Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: De gospelzender van Nederland. Guard Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen. Maar ook voor de zoekenden. Guard Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.

Weekend Show op God Radio. We begonnen zojuist met Agent G10 en Hold Me Up. Heerlijke muziek. Gewoon lekker aan het begin van, bijna aan het begin van jouw weekend, zeg maar. Deed niet voor niks de Weekend Show, hè? Ja, dit is of je luistert hem in het weekend, of je luistert hem in de aanloop naar het weekend. Dit is zo, zeg maar, je warming up voor het weekend, zeg maar. Laten we het daar gewoon lekker op houden. Zeg, ik wil er vanmiddag ook nog even iets, toch wel even iets serieus met je bespreken. Want we hebben het vaak over iets dat misschien heel eenvoudig klinkt, maar geestelijk ongelooflijk krachtig is. En dat heet dankbaarheid. Want we praten namelijk in het kerkelijke wereldje, in die kerkelijke kringen, zeg maar, links en rechts en rechtdoor en achteruit. We praten heel veel over het onderwerp aanbidding. We willen allemaal dichter bij God komen, we verlangen naar zijn aanwezigheid. Maar wist je dat aanbidding eigenlijk, dat eigenlijk toch wel een paar stappen eerder al begint? Want in Psalm 100 zie je namelijk een prachtige route. Je gaat Gods poorten binnen met dankzegging, zijn voorhoven met lofprijs. Eerst dankbaarheid, dan lofprijs. En van daaruit kom je op die plaats van aanbidding dicht bij God. Maar draai het maar eens om. Wat gebeurt er wanneer je dankbaarheid kwijtraakt? Dan wordt het ineens heel moeilijk om God te prijzen. Want je ziet alleen nog maar wat er niet is. Wat er fout gaat, wat je mist, wat iemand je heeft aangedaan, enzovoort. Ja, je kunt altijd wel iets bedenken, denk ik. En daarom gaan we vanmiddag steeds een heel eenvoudige vraag stellen. Waar ben jij dankbaar voor? Niet wat moet er eerst veranderen voordat je dankbaar kunt zijn, maar vandaag, gewoon nu, op dit moment. Denk daar eens over na. Dit is de

Ja, je zou bijna zeggen de usual suspects van God Radio. Die gaan er bijna Engels van praten, joh. Elevation Worship featuring Chandler Moore en Alleluia. Lekker plaatje. Ja, je hebt hem vast al wel heel vaak gehoord. En ja, hij staat ook redelijk hoog in die top 33. Dus ja, dat wou je dan. Hè? Dat wou ik eigenlijk bijna zeggen. Zeg, voordat ik verder ga, ik heb toch nog eventjes een klein dingetje wat ik even met jullie wil delen. God's Radio kan alleen bestaan omdat er mensen zijn die geloven in wat wij hier doen. Die geloven in de visie, in de missie die we doen. Hè? Een landelijke radio maken is kostbaar. Maar ja, daar zijn dus ook gewoon voortdurend middelen voor nodig. Gewoon geld, zeg maar. Nou ga ik daar niet om bedelen. Hè? Je kent me waarschijnlijk wel beter dan dat. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maar mocht jij het nou op je hart hebben, hè, om hier aan mee te bouwen. Mocht God het nou op je hart leggen om een gift te geven, om bij te dragen. Doe dat dan via www.god.radio. En net zo op dezelfde manier, als God dat nou niet op je hart legt. Doe dat dan ook gewoon niet. Ja. Lekker makkelijk. Dus laten we dat vooral ook zo met elkaar afspreken. Nou, hebben we dat ook weer gehad? En wil ik toch nog eventjes iets anders met je bespreken ook. Want weet jij wat me steeds weer opvalt? Als de vijand je geestelijk wil verzwakken, hoeft hij niet eens direct je geloof aan te vallen. Het gaat vaak veel subtieler dan dat. Hij hoeft er alleen maar voor te stoppen dat je, hij hoeft er alleen maar voor te zorgen dat je stopt met danken. Zo, dat dus. Dat je aandacht steeds meer naar problemen gaat, naar teleurstellingen, naar wat mensen hebben gezegd, naar wat God volgens jou nog niet gedaan heeft. Want zodra dankbaarheid verdwijnt, wordt lofprijs gewoon moeilijker. En wanneer lofprijs verdwijnt, dan valt de aanbidding vaak gewoon stil. En dat is kostbaar terrein. Want in aanbidding verschuift onze aandacht van onszelf naar God. En daar worden omstandigheden niet altijd direct anders, maar wij gaan ze ineens wel zien vanuit wie hij is. Jesaja die spreekt over iets wat je zou kunnen omschrijven als een mantel van lof. In plaats van een zwaar, moedeloos hart. En misschien draag jij vandaag zo'n hart een beetje mee. Dat zou heel erg goed kunnen natuurlijk. Dan ben je ook niet de enige. Laten we dat even voorop stellen. Begin dan niet met proberen iets te voelen. Ja, ik denk dat ik dat zo het beste kan omschrijven. Begin gewoon met danken. Noem één ding. En daarna nog één ding. Gewoon.

Alvi hoorde hier zojuist op God Radio in de weekendshow. En ja, dat was Dave. Ja, die Dave toch, hè? Ja, die danst er goed op los. Het is ook vooral leuk als je iemand kent die zo heet. En ja, dat liedje dan even afspeelt, zeg maar. Dat geheel terzijde. Misschien luistert hij ook wel mee. Degene die ik ken. Hè? De Dave die ik ken. Uit het prachtige Gendringen. Laat ik het zo zeggen. Goed, de weekendshow op God Radio. En ik wil één misverstand eventjes uit de weg ruimen. Dankbaar zijn, daar had ik het natuurlijk wel eerder over. Dankbaar zijn betekent niet dat je moet doen alsof alles geweldig gaat. Want dat is dus geen geloof, dat is toneel. Ja, laten we daar gewoon lekker eerlijk over zijn. En christendom is geen toneelstukje spelen, dat is gewoon echtheid. Ja, en als we zeggen, ja, wij verlangen naar echtheid, ja, dan moet je ook... Ja, echt zijn, zeg maar. Je kunt verdriet hebben en toch dankbaar zijn. Je kunt midden in onzekerheid zitten en ja, eigenlijk toch gewoon zeggen... Heer, ik weet niet hoe dit afloopt, maar ik dank u dat u mij niet verlaten hebt. Kijk eens naar Paulus. Hij schrijft over danken terwijl zijn leven bepaald niet altijd comfortabel verloopt, zeg maar. Op zijn zakse zegt. Hè? Dankbaar zijn zegt niet, mijn probleem bestaat niet. Dankbaarheid zegt, mijn probleem is niet het enige dat bestaat. Wauw, God is er ook. Zijn trouw is er ook. Zijn woord staat nog steeds. Zijn genade is vanmorgen niet ineens opgeraakt. En misschien is dat voor iemand die luistert vandaag al genoeg om opnieuw te beginnen. Vraag jezelf eens af. Wanneer heb ik God voor het laatst bewust gedankt zonder hem daarna meteen iets te vragen? Gewoon, Vader, dank u.

Campus Radio met zojuist Bon Ray, Time to Rise. Ja, lekker toch? Ja, dat zijn van die plaatjes waar je toch gezellig lekker mee het weekend in beweegt, zeg maar. Goed, ja, misschien is dat eigenlijk precies de opdracht voor sommige luisteraars vandaag. Hè? Time to Rise, opstaan. Niet fysiek, hoewel dat soms ook geen kwaad kan hoor, na 3 uur radio. Hè, misschien lig je wel lekker onderuit gezakt, met je voet op het bureau of weet ik veel wat je aan het doen bent. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon van binnen opstaan. Want er kan ongemerkt een patroon ontstaan waarin je voortdurend verhoort wat fout gaat. Ik ben moe, het lukt nooit, niemand begrijpt me, alles zit tegen. En begrijp me goed, hè, er zijn momenten waarop dat gewoon een eerlijke beschrijving is. Maar als dat je permanente taal wordt, dan voed je dus eigenlijk gewoon voortdurend je eigen moedeloosheid. Ja, dat klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook gewoon. Daarom is dankzegging zo belangrijk. Je mond hoeft niet te ontkennen wat er misgaat, maar je mond kan ook gaan uitspreken wat God heeft gedaan. Dank u voor vandaag. Dank u dat ik leef. Dank u voor de mensen die u mij gegeven hebt. Dank u voor uw genade die groter is dan mijn fouten. Dank u dat uw trouw niet afhangt van mijn stemming. En ineens trek je als het ware dat andere kledingstuk aan, hè, waar Jesaja over spreekt. Geen zware mantel van somberheid, maar lofprijs. Niet omdat alles opgelost is, maar omdat God nog steeds goed is. En hoe toepasselijk kan de volgende plaat dan zijn? God is good.

0: God, Can You Hear Me? Je luisterde naar Dex op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, en dat is ook wat het is. Dat is ook wat we willen zijn. Een geluid van hoop voor Nederland. En niet alleen voor Nederland, ook heel specifiek voor jou. Een geluid van hoop voor jou, de luisteraar. En ja, de Bijbel zegt dat je soms ja, ook gewoon je noden bekend moet maken. En ja, dat doen we dan ook af en toe. Hè. Ja, een radiostation als God Radio in de lucht houden is niet bepaald goedkoop. We hebben het niet over een paar duizend euro per maand. We hebben het echt wel over serieuze bedragen. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is wel Nederland. Hè. Zodra het stickertje Nederland erop staat, is het meteen loeiduur. En ja, dat is het dus ook gewoon hier. Ja, in andere landen kun je met hetzelfde voor een paar centen radio maken. Hier betaal je een vermogen. Maar dat even geheel terzijde. Ik wil ook niet om geld gaan vragen, maar ik wil wel er even bij zeggen. Mocht jij het op je hart hebben, mocht de Heer het je op je hart geven om dit werk mee te ondersteunen, ga dan naar www.god.radio en doe wat God je op je hart heeft gegeven. En als je merkt dat God je dat niet op je hart geeft, doe het dan ook niet. Want ik geloof dat God op het juiste moment de juiste mensen zal sturen. Dus, geen lange actie, geen 20 minuten bedelradio. Het is alweer voorbij. Ja, even opgelucht ademhalen. Goed, toch maar even terug nog wel naar die ene vraag. Want ja, Dex vertelde, vroeg eigenlijk, God, can you hear me? En misschien is dat wel letterlijk jouw vraag vandaag. En weet je, ik wil je dan even iets vertellen. Je mag die vraag gewoon stellen. De Bijbel staat vol met mensen die heel eerlijk naar God riepen. Maar blijf daar niet wonen op die plek. Want het uiteindelijke doel is niet alleen dat God jouw stem hoort. Het is dat jij opnieuw bewust wordt van zijn aanwezigheid. En dat is waarom ik vandaag die lijn steeds terugbreng. Dankbaarheid, lofprijs en aanbidding. Dankbaarheid richt je ogen opnieuw op wat God heeft gedaan. Lofprijs richt je woorden op wie God is. En aanbidding brengt je op die plaats waar hij zelf belangrijker wordt dan wat je vandaag van hem nodig hebt. En daar wil ik naartoe. Niet alleen op de zondag tijdens die drie mooie worshipliederen, maar in het gewone leven. In je auto, op je werk, thuis, als niemand kijkt. Dus, waar ben jij vandaag dankbaar voor?
1: Calling all believers. MC Nice. If you're a believer, I need you to get up and move.

Smauer, Gonna Be Alright. En dat alles in de weekendshow op God Radio. Leuk dat je luistert. Ik vind het echt oprecht leuk dat je luistert. In dit programma hebben we het vandaag vooral over een thema. En dat thema is dankbaarheid. En dat was ook eigenlijk wel het thema waar ik een aantal weken geleden op de herstelconferentie over sprak. Ja, dankbaarheid is zoiets. Ja, hoe zal ik het zeggen? Het is zo makkelijk om te vergeten. Het is ook makkelijk, je moet er wel iets van doen om het niet te vergeten, maar in principe kun je het ook wel gewoon onthouden. Maar dankbaarheid is vooral niet al te ingewikkeld. En maakt dat ook gewoon niet al te ingewikkeld vandaag. Je hoeft vandaag geen schrift te kopen en daar eerst mijn dankbaarheidsjournaal op te gaan schrijven. Begin gewoon met één ding. Misschien terwijl je nu luistert, dat je zegt van God, dank u wel voor. En maak die zin eens af. Dat kan iets enorm zijn. Het kan ook eigenlijk gewoon iets heel gewoons zijn. Bijvoorbeeld dank u wel voor gezondheid. Of voor een vriend. Of voor je kinderen. Of voor eten. Voor die pizza die hier net naar binnen geschoven werd. Ben ik heel dankbaar voor. Absoluut. Voor muziek. Misschien wel voor dit moment hier op God Radio. Of voor een gebed dat jaren geleden eigenlijk al is verhoord. En ja, dat je inmiddels bijna vanzelfsprekend bent gaan vinden. Dankbaarheid maakt je opnieuw bewust van genade. En weet je wat daar zo mooi aan is? Hoe bewuster je wordt van Gods goedheid, hoe natuurlijker lofprijs wordt. En dan hoef je aanbidding uiteindelijk niet eens meer te forceren. Je komt er eigenlijk gewoon bijna vanzelf terecht. Dankbaarheid opent de deur. Dus ja, die vraag blijft dan toch dit hele programma bij ons. Waar ben jij dankbaar voor?

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.

Hey, wat ontzettend leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent. Sydney Alexander hoorde je zojuist op te zenden met Something Good. En dat alles in de weekendshow op God Radio. Wat ontzettend geweldig dat je luistert. Ik heb het vandaag in dit programma over dankbaarheid. En ja, een van de dingen waar ik ontzettend dankbaar voor ben, is voor jou als luisteraar. Dat je de moeite neemt om naar het programma te luisteren. Dat vind ik ontzettend, ontzettend leuk. Ja, gewoon, moet toch even gezegd hebben. En we blijven vanmiddag nog even bij dat ene woord dat veel groter is dan het soms klinkt, die dankbaarheid. Want dankbaarheid is niet alleen iets beleefds, het is niet alleen dank u wel zeggen omdat het netjes is. Want dankbaarheid doet meer dan dat. Dankbaarheid verandert je blik. Je kunt namelijk naar dezelfde dag kijken en twee totaal verschillende verhalen vertellen. Je kunt zeggen, dit ging fout, dat viel tegen, daar ben ik moe van en dit heb ik nog steeds niet. Maar je kunt ook zeggen, God, dank u dat ik er nog ben. Dank u dat u mij draagt. Dank u dat er vandaag opnieuw genade is. Dank u dat u nog steeds werkt, ook op de plaatsen waar ik het nog steeds niet zie. En soms verandert er eerst helemaal niets aan je omstandigheden. Maar er verandert wel iets in jou. Je blik gaat omhoog. En dat is vaak precies waar herstel begint. Ja, hele mooie trouwens. Dus ook, in dit uur stel ik je die vraag opnieuw. Waar ben jij vandaag dankbaar voor? Eén ding,

KB en No Big Deal, Got a Reason, hoorde je zojuist in de weekendshow op God Radio. En ja, daarover gesproken, even iets over God Radio zelf voordat we verder gaan. Een landelijk radiostation in Nederland draaiende houden kost simpelweg ontzettend veel geld. Distributie, techniek, muziekrechten, alles wat er nodig is om 24 uur per dag betrouwbaar uit te kunnen zenden. We gaan dan ook niet uitgebreid om geld vragen. We gaan überhaupt niet om geld vragen. Maar ik geloof wel dat God de juiste mensen op het juiste moment stuurt. Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij, zeggen ze altijd hè, in het Nederlands. En dat is bij God niet anders. Dus mocht jij het op je hart hebben om het werk van God Radio mee te ondersteunen, ga dan naar www.god.radio. En daar zijn we dan natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor. We zijn überhaupt al dankbaar voordat er überhaupt hulp arriveert. Dus ja, wat wou je dan? We gaan even terug trouwens naar die dankbaarheid. Want ik geloof echt dat dankbaarheid ook een vorm van geestelijke strijd is. Niet omdat je problemen wegpraat, maar omdat je weigert om je hele werkelijkheid door je problemen te laten definiëren. Satan, die wil je blik vernauwen. Die wil dat je eigenlijk alleen nog maar gaat zien wat er misgaat. Alleen dat onthouden wat pijn deed. Alleen dat herhalen wat nog niet opgelost is. Maar dankbaarheid zegt, nee, dat is niet het hele verhaal. God heeft mij gedragen. God is trouw geweest. God heeft eerder voorzien. God heeft mij niet losgelaten. En als je dat weer begint uit te spreken, dan gebeurt er iets. Je hart komt los uit die neerwaartse spiraal. Dankbaarheid tilt je hoofd op. En dan kun je weer lofprijzen. En dan ontstaat er opnieuw ruimte voor aanbidding.

0: Franny Cash hoorde je met Jesus All Along. En dat is natuurlijk een van die platen die in de christelijke top 33 staat. En ja, daar hebben we natuurlijk wel een leuke mededeling over. Want volgende week is er weer een gloednieuwe christelijke top 33. Want die wordt iedere eerste vrijdag van de nieuwe maand uitgezonden. Hoe vet is dat, hè? Dus nieuwe noteringen, stijgers, dalers en natuurlijk de vraag wie er op nummer 1 terechtkomt. Of we eindelijk een nieuwe nummer 1 gaan krijgen. Ja, wie zal het zeggen? Hou God Radio dus zeker heel goed in de gaten. Goed, wij gaan richting Jeremy Camp en Revival. Maar terwijl ik die richting op aan het gaan was, zeg maar, moest ik toch nog even ergens aan denken. Want we gebruiken het woord revival ontzettend graag natuurlijk, hè, met z'n allen. Opwekking. Wie wil het nou niet? We denken dan vaak aan volle zalen, krachtige aanbidding, mensen die geraakt worden door God. Maar echte opwekking, ja, dat begint volgens mij veel eerder. Niet bij volume of bij een podium of bij een band. Maar bij een hart dat opnieuw wakker wordt voor wie God is. En weet je wat daar vaak als eerste terugkomt? Ja, je voelt hem aankomen. Dankbaarheid. Als iemand opnieuw ontdekt, wacht even, God is goed voor mij geweest. Dan komt er iets los. Dan wordt lofprijs ineens geen opdracht meer. Dan wordt het een reactie. En daar zit een enorm verschil tussen. Je kunt zingen omdat het lied op de beamer staat. Hè, omdat het op het grote scherm staat. Of je kunt zingen omdat je hart overloopt. Dankbaarheid maakt het verschil. Dus misschien is jouw gebed vandaag niet meteen Heer, stuur opwekking. Misschien begint het gewoon kleiner. Heer, laat mij opnieuw zien wat u al gedaan heeft.
1: Mohammed is still in his tomb. And Joseph Smith is still in his tomb. And Buddha is still in his tomb. And Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not found in the tomb. I've been

Ja, het is een plaatje dat toch een beetje in die tiplijst blijft rondzwerven. Zonder dat het tot op heden de hitlijst is binnengekomen. En of dat volgende keer wel gaat gebeuren, ja, dat horen we dus volgende week vrijdag. Want ja, dan is er dus weer een nieuwe christelijke top 33. Ja, ik ben benieuwd of het hem gaat worden of toch ook weer net niet. Hoe dan ook, het is eigenlijk best wel een interessant onderwerp als je het hebt over dankbaarheid. Dat overnight succes, hè? Want ja, wij willen vaak pas danken als iets af is, zeg maar. Als het gebed verhoord is, als het probleem opgelost is, als de deur open staat en als succes zichtbaar wordt. Maar geloof, ja, ik ben hier in Rotterdam, geloof leert ons soms ook God te danken, of ook te danken, moet ik zeggen, terwijl we nog midden in dat proces zitten. Niet omdat we doen alsof we de uitkomst al kennen, maar omdat we weten wie er met ons meegaat. En dat is een andere vorm van dankbaarheid. God, ik zie nog niet hoe dit afloopt, maar dank u dat u erbij bent. Dank u dat ik niet alleen ben. Dank u dat uw karakter niet verandert terwijl mijn omstandigheden dat wel doen. Dat is volwassen geloof. En eerlijk gezegd, dat is soms ook veel krachtiger dan dankbaarheid achteraf. Want achteraf danken is logisch. Maar midden in onzekerheid zeggen, God, ik vertrouw u nog steeds. Dat

Je luistert naar de Weekend Show op God Radio. En op God Radio hoorde je zojuist Kane met Living Water. En ja, dat is natuurlijk een ontzettend leuke plaat. Ja, geweldig. En het is ook ontzettend leuk dat je dat kunt horen op een radiozender in Nederland die gewoon landelijk uitzendt. Want ja, wat je nu hoort, ja, dat klinkt natuurlijk heel erg vanzelfsprekend. Muziek, presentaties, uitzendingen, alles gewoon in de lucht. Maar ja, achter die paar uur radio, achter eigenlijk 24 uur per dag radio, zit een hele grote technische, maar ook financiële infrastructuur. Radio maken in Nederland is verschrikkelijk duur. Hè? Als je in Nederland, ja, als je überhaupt zeg maar iets in Nederland hebt en je plakt er het stickertje Nederland op, dan is het meteen loeiduur. Dat is gewoon, ja, dit is Nederland. Ja, kunnen we niks anders van maken. Dat kost het nou eenmaal zo. We noemen dat ook wel gewoon eerlijk, want ja, de Bijbel zegt dat we onze noden bekend mogen maken. En daar wil ik ook geen bedelverhaal van maken, maar ik wil wel steeds erop wijzen, mochten er mensen zijn die het op hun hart hebben om dit werk mee te ondersteunen, als de Heer het jou op je hart geeft om mee te helpen, ga dan naar www.god.radio. En daar zeg ik ook steeds bij, als God het je niet op je hart legt, doe het dan ook vooral niet. Want wij geloven dat God op het juiste moment de juiste mensen zal sturen. En dan nu even terug naar dat beeld uit Jesaja. Ja, daar had ik het al eerder over. In oudere vertalingen lees je over een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Ja, dat klinkt nogal heftig, zeg maar, in oud-Nederlands. Prachtige woorden. Maar laten we eens even kijken of we dat ook in gewoon Nederlands kunnen zeggen. God wil je niet laten vastlopen in zwaarte, in somberheid of in moedeloosheid. Of in pijn of in verdriet. Hij nodigt je uit om iets anders aan te trekken. Als het ware. Ja, tussen haakjes zet ik dat aan te trekken. Lofprijs. En ja, dat is dus geen masker. Het is ook geen religieus toneelstukje. Maar eigenlijk gewoon een bewuste keuze. En weet je wat daaronder zit? Ja, je raadt het al. Dankbaarheid. Want je kunt geen echte lofprijs dragen als je hart alleen nog registreert wat er ontbreekt. Dus misschien moet je vandaag letterlijk eens stoppen en zeggen, oké, wat heeft God mij gegeven? Waarin heeft Hij voorzien? Wie heeft Hij op mijn pad gezet? Wat heeft Hij mij geleerd? En voor je het weet, zit je niet meer alleen in je eigen gedachten. Je bent God aan het danken. En dan wordt danken lofprijzen. En lofprijzen aanbidding.

begrijpt. Ja, dat zul je misschien wel denken. Ja, ik denk dat eigenlijk ieder mens wel op een punt komt dat je zegt van, nou ja, goh, het voelt gewoon helemaal niet goed. Nee, het voelt helemaal niet lekker. Er zijn dagen waarop dankbaarheid bijna vanzelf komt. En er zijn dagen waarop je ernaar moet zoeken. Ja, laten we eerlijk zijn. Dagen waarop je in een dal zit. Waarop je niet begrijpt wat God doet. Waarop gebeden onbeantwoord lijken. En juist daar krijgt dankbaarheid diepte. Want dan zeg je niet, ik ben dankbaar omdat mijn leven makkelijk is. Dan zeg je, ik ben dankbaar omdat God nog steeds God is. En dat is iets wezenlijks anders. David deed dat voortdurend in de psalmen. Als je even goed leest, dan is dat eigenlijk de houding die hij gewoon bijna constant had. Hij kon in één adem zeggen dat hij bang, moe of wanhopig was. En even later toch weer uitkomen bij, maar ik vertrouw op u. En dat maar is belangrijk. Niet omdat het eerste deel niet waar was, maar omdat het eerste deel niet het laatste woord kreeg. En misschien heb jij vandaag zo'n maar nodig. Het is zwaar, maar God is trouw. Ik zie het nog niet, maar God heeft mij niet verlaten. Ik voel hem niet, maar zijn woord staat vast. Dat is dankbaarheid in het dal. En precies daarover zingt Tesha Layton in de volgende plaat. Meet me in the valley. You can't see.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.

het derde en tevens laatste uur van de weekendshow. Met zojuist Praise Panda en Your Love. Prachtige plaat, lekker swingend het laatste uur in. Ja, laten we eerlijk zijn, dat is af en toe ook wel even lekker. Zeker als het zojuist weekend is geworden. Van harte welkom in jouw weekend, het is dus 5 uur geweest. Ja, dat kan ook niet anders. Hè? Voor de meeste mensen in ieder geval is het weekend. Het derde uur dus op God Radio. En ja, dat betekent ook dat we tot het nieuws hebben om het programma nog even af te maken. Ja, vandaag hebben we het vooral over het thema dankbaarheid. En ik moet zeggen dat ik nu 2 uur lang toch met jullie over heb mogen delen. En dat ik gewoon echt... Ik voel gewoon dat God hier zo verschrikkelijk doorheen werkt. En ik merk ook dat het iets met mij doet, het onderwerp dankbaarheid. Hè? Want ik vertel het wel tegen jullie, maar ja, in alle eerlijkheid, ik vertel het ook gewoon vaak tegen mezelf. Hè? Als ik weer zo'n goddag heb en denk van, hè, het wil allemaal maar niet lukken, dan moet ik ook tegen mezelf zeggen van, God, wees eens even dankbaar. Wat heeft God nou eigenlijk wel gedaan voor jou, voor mij, hè, in dit geval? Ik trek hem in dit uur ook nog wel eventjes een stukje verder. Want dankbaarheid, ik vind het een prachtig thema. Want het is echt die deur naar Gods aanwezigheid. En misschien moeten we inmiddels nog wel eentje stapje verder gaan. Want dankbaarheid is niet alleen terugkijken naar wat God heeft gedaan. Dankbaarheid leert je ook herkennen wat hij nu aan het doen is. En soms wachten we namelijk op het grote wonder. Terwijl er ondertussen 100 kleinere dingen gebeuren die we nauwelijks meer zien. Dat je vanmorgen wakker werd. Dat er iemand is die voor je bidt. Dat God deuren gesloten heeft. Waarvan jij later pas begreep waarom. En dat hij misschien... dat hij je wel de dingen heen heeft gedragen... waarvan je je jaren geleden dacht... ja, hier kom ik gewoon nooit doorheen. En dan kijk je achterom en denk je ineens... wacht eens even. Ik ben er nog. En misschien is dat vandaag jouw wonder. Dus... voordat we steeds vragen wat God nog moet doen, laten we ook eens kijken naar wat hij al gedaan heeft. Waar ben jij vandaag dankbaar voor? En misschien kun je daar nu gewoon even antwoord op geven. Niet tegen mij, maar tegen hem. Voor King & Country.

0: altijd weer die lekkere muziek hè, op Galt Radio. In Merida, zeggen ze dan bij onze oosterburen. Beethoven, somebody's praying. Ja, dat gebeurt wel eens. En reken er maar op dat er veel mensen zijn die iemand hebben die voor ze aan het bidden is. En reken er ook maar op dat dat de reden is waarom je vandaag nog staande blijft. Omdat mensen je ondersteunen in gebed. Dat mensen in die geestelijke strijd gaan. Geweldig dat God mensen aanspoort van bid voor iemand. En misschien ben jij ook wel een bidder die voor mensen aan het bidden is. En ja, dan wil ik zeggen, blijf dat vooral doen. En wat goed dat je dat ook doet. Dat je luistert naar God op het moment dat hij je een persoon op je hart geeft. Ja, wat wij hier vandaag mogen doen, christelijke muziek, onderwijs, bemoediging en aanbidding door heel Nederland laten klinken, dat vraagt behoorlijk wat achter de schermen. Ik heb het al een paar keer genoemd. Techniek, distributie, rechten, muziekrechten, Buma Stemra, waanzinnig duur. Ja, echt waanzinnig duur. Zeker op het moment dat je het landelijk aan het doen bent. Ja, we gaan ook nergens om vragen, maar ik wil in ieder geval even iedere keer toch eventjes dit zeggen. Ik geloof dat God de juiste mensen op het juiste moment op onze weg brengt. En vandaar dat ik ook zeg, als God het jou op je hart heeft gegeven om Galt Radio mee te ondersteunen, ga dan even naar www.god.radio en doe wat hij je op je hart heeft gelegd. En als God je niks op je hart heeft gelegd, doe dan gewoon niks en blijf lekker luisteren. Nou, hoe simpel kan het zijn? Zoals ik al zei, ik hou niet van bedelradio. We mogen onze noden bekendmaken. En ik geloof dat God het gaat doen. En daar ga ik hem ook voor danken. Ja, daar danken wij hem allemaal voor hier. Zeg, ja, de dankbaarheid. Ja, het is toch weer een mooi bruggetje. Ik wil eigenlijk even toch een moment stoppen met praten over dankbaarheid. Want we hebben er inmiddels genoeg woorden aangegeven. Nu gaan we het doen. Want dankbaarheid is de deur. En lofprijs is wat er gebeurt wanneer je vervolgens begint uit te spreken wie God is. En aanbidding is waar je uiteindelijk niet meer bezig bent met wat hij je geeft, maar met hemzelf. Dus waar je ook bent, thuis, onderweg, misschien op je werk, ik wil je uitnodigen om de komende minuten niet alleen naar de muziek te luisteren, doe mee. Denk aan iets waarvoor je God dankbaar bent. En begin hem vanuit dat punt groot te maken. Niet omdat alles perfect is, niet omdat je alle antwoorden hebt, maar omdat hij God is. En misschien heb jij op dit moment een strijd waarvan je geen idee hebt hoe je hem moet winnen. Dan hoef jij vandaag misschien niet harder te vechten. Misschien moet je eerst aanbidden. Want de strijd behoort de Heer toe. Dus kom op, laten we God samen groot maken. The battle belongs to God.
1: Are you ready? Can you raise a shout of praise?

Weet je, soms moet een radiopresentator gewoon even zijn mond houden. Want dit is eigenlijk precies waar we het de hele middag over hebben. Je begint met danken. Dan gaat je hart God groot maken. En ergens onderweg gebeurt er iets. Je aandacht verschuift. Het probleem waarmee je die aanbidding binnenkwam bestaat misschien nog steeds. Maar het staat ineens niet meer midden in beeld. God staat daar. En dat is de kracht van aanbidding. We maken God niet groter, hij is groot. Maar in aanbidding wordt hij weer groot in ons bewustzijn. En misschien voelde jij zojuist helemaal niets spectaculairs. En dat hoeft ook niet. Aanbidding is geen jacht op kippenvel. Het is zeggen, God, u bent waardig, ook als ik niets voel. U bent goed, ook als ik nog vragen heb. U bent trouw, ook wanneer ik het einde nog niet kan zien. En dan begint dankbaarheid ineens veel dieper te worden. Niet alleen dank u dat u, of ja, voor wat u voor mij heeft gedaan, maar dank u dat u mijn God bent. En dat is misschien wel een van de krachtigste gebeden die u vandaag kunt bidden. We gaan verder met Nederlandse muziek, de Hodos Tribute, Pelgrim.

Elevation Rhythm, Thank God I'm Free. Die hoorde je zojuist voorbij komen in de weekendshow op God Radio. En ja, had ik het al gezegd, volgende week verschijnt er weer een compleet nieuwe christelijke top 33. Ja, heerlijk, want het is volgende week weer de eerste vrijdag van de maand. En ja, dan verschijnt er weer zo'n ding. En als je de lijst een beetje volgt, dan weet je dat er op dit moment behoorlijk wat beweging in zit. Dus volgende week hoor je natuurlijk weer wie stijgt, wie er binnenkomt en wie er deze komende maand op nummer 1 staat. En wat een titel net. Thank God I'm free. Dank God dat ik vrij ben. Weet je waar dankbaarheid ook voor zorgt? Dat je niet voortdurend blijft leven vanuit waar God je uit heeft gehaald. Maar je begint te beseffen waar hij je naartoe heeft gebracht. Sommige mensen zijn jaren geleden bevrijd van iets, maar hun hele identiteit draait nog steeds om hun verleden. God heeft je misschien uit de gevangenis gehaald, maar in je hoofd zit je er nog. Dankbaarheid helpt om achterom te kijken en te zeggen, ja, dat was mijn verhaal, maar dat is niet meer mijn adres. Ik ben verhuisd. Dank u dat u me bevrijd heeft. Dank u dat u mij vergeven hebt. Dank u dat mijn fouten niet mijn toekomst bepalen. Dank u dat ik opnieuw mag beginnen. Dat is geen goedkoop positief denken. Dat is het evangelie. En misschien wil God vandaag wel iets nieuws beginnen

0: Brandon Lake en Nick Jonas, zojuist met The Author, de schrijver. En misschien is dat wel een mooie plek om vandaag langzaam naartoe te werken. Want dankbaarheid heeft ook alles te maken met vertrouwen in degene die jouw verhaal schrijft. We zien vaak één bladzijde en misschien zelfs maar één alinea, hè, als het zicht even wat minder is. En als die alinea pijn doet, dan denken we soms dat het hele verhaal verkeerd gaat. Maar God ziet het hele boek. Hij kent hoofdstukken die jij nog niet gelezen hebt. En daarom kun je soms midden in een onvoltooid verhaal toch zeggen: Vader, dank u. Niet omdat je weet wat de volgende bladzijde brengt, maar omdat je de schrijver kent. En misschien kijk jij over een paar jaar terug naar deze periode en zeg je: nu begrijp ik waarom u mij daar doorheen hebt geleid. En tot die tijd hoef je niet alles te begrijpen om hem te vertrouwen. Je mag vandaag gewoon zeggen: God, ik ken het einde nog niet, maar ik dank u dat mijn leven in uw handen is. En misschien is het grootste wonder niet eens dat al je omstandigheden ineens veranderen. Misschien is het wonder dat jij midden in die omstandigheden ontdekt: hij is er. Dit was de weekendshow voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met de christelijke top 33. Ik wens je een geweldig en gezegend weekend toe. Tot volgende week.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Yeah.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio. God.

0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een bijzondere Bijbeltekst uit het boek Job. Een van zijn vrienden zegt tegen Job: God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardigen. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. Job 36, vers 7. Hoe denk jij dat God naar je kijkt? Misschien kun je niet geloven wat hij over jou gelooft, omdat je nog steeds gelooft wat anderen van je zeggen. Misschien denk je dat je voor God niet goed genoeg bent, omdat je struikelend achter Jezus aangaat. Misschien kun je zijn liefde moeilijk aanvaarden, omdat je nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen van afwijzing. Maar luister goed. Niet wat jij denkt, voelt of doet bepaalt hoe God nu naar je kijkt, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan. In de tekst van vandaag legt een vriend van Job uit hoe God in Christus naar jou kijkt. Het zijn profetische woorden. God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. Schitterende woorden. Maar wie is er rechtvaardig? Volgens de Bijbel helemaal niemand. Rechtvaardig zijn betekent dat God je voor de volle 100% heeft goedgekeurd en daarom aanvaardt. Wie kan van zichzelf zeggen dat hij zo rechtvaardig is? Volgens de wet van Mozes was je alleen maar rechtvaardig als je je helemaal aan de wet houdt, dan zul je leven. Staat in Romeinen 10, vers 5. Wie kon aan een dergelijk hoge standaard voldoen? Alleen Jezus. De man zonder zonde was met recht een rechtvaardige. In één zin onthult Paulus het geheim van wie jij bent in Christus. Hij schrijft in Romeinen 10, vers 4. Ieder die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. God heeft je in Christus geplaatst en hij ziet de uitmuntendheid, de schoonheid en de volmaaktheid van Jezus als hij naar je kijkt. Daarom kan hij zijn oog niet van je afhouden.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf

0: je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
3: Holy, holy, holy, you Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

dressed like fire, dressed like fire. Yeah.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Guard Radio. Je bent niet alleen.

0: 1 bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
5: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
3: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.